0: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
1: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
0: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
2: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
3: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
4: Het beste uit de 60s,
5: 70s
4: en

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Mammekes.
5: Bombeet. Die zijn augustus, hè.
6: Ja, ja, dat weten we.
5: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè.
7: Ja, ja, dat weten we.
5: En om ons huisje wat op te frissen.
6: Ja, ja, schilderen. En, zo.
5: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
7: Wat blieft?
5: Dat wisten we niet. Dat weet het nu.
8: Naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
9: IKEA-tip van de week.
11: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
9: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
12: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
13: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
16: Ah ja?
15: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
16: Hé, maar die lust die ook, hè?
15: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
18: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
19: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
18: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
19: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag, mevrouw.
18: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
19: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
20: Ment bestaat 15 jaar.
21: Happy birthday!
20: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
22: More than a feeling.
20: Bij alle goede providers.
22: Ment 5.
20: Nu ook bij Proximus.
23: Goedemorgen, het is donderdag 27 augustus. De week begint de uitgang al te zien, maar we zijn nog niet klaar natuurlijk. Hier krijg je weer 4 uur lang goede muziek. En we beginnen in Philadelphia met de 3 Degrees Dirty Old Man. Goedemorgen allemaal.
24: Your golden years. Nostalgiepus.
23: Het is 7 uur, dit is het nieuws met Bart van Langenhoven.
25: Goedemorgen. In Brussel komen er 50 extra agenten bij om het drugsgeweld aan te pakken. Ook de speciale eenheden krijgen daar versterking van de bijzondere bijstandsteams van de federale politie. Dat besliste binnenlandminister Quentin na topoverleg, onder meer met alle 19 Brusselse burgemeesters. Die gaan hun eigen lokale politie ook laten leiden door één zogenaamde gold commander die alles coördineert. De daders van het drugsgeweld zijn vaak jongeren die overtuigd worden om snel geld te verdienen. Volgens Nationaal Drugscoördinator Ine van Wijmers gaat het om zo'n 35.000 jongeren. Heel wat landen gaan Nepal helpen na de dodelijke aardverschuivingen en modderstromen door het instorten van een gletsjer daar. Minstens 160 mensen kwamen om, maar de Nepalese autoriteiten vrezen nog veel meer slachtoffers, want er blijven zeker 600 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. India stuurt 10 ton hulpgoederen naar die getroffen regio. En China stuurt transportvliegtuigen, helikopters en ander materiaal. En het Internationale Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen euro aan noodhulp naar Nepal. Sport met tennis. Elise Mertens staat in de kwartfinale van het toernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg in haar 2e ronde de Hongaarse lucky loser Uvardi in 3 sets. In de kwartfinale speelt Mertens tegen de Oekraïnse Starodubtseva. Met het toernooi in Monterrey bereidt Mertens zich voor op de US Open in New York dat nu zondag start. Romelu Lukaku plaatste zich met het Turkse Fenerbahçe gisteravond voor de competitiefase van de Champions League voetbal. Het won de terugwedstrijd van de laatste voorronde op het veld van het Franse Olympique Lyon met 1-2. De heenwedstrijd in Istanbul eindigde vorige week op 1-1. En er komen vanmorgen buien en regen vanuit Frankrijk. Daarna breekt de zon door, maar deze namiddag komen er opnieuw meer wolken. En vanavond vallen er stevige onweersbuien met veel regen. Maximaal vandaag tussen 25 en 31 graden. Morgen is het dan wisselvallig met soms stevige buien en tot 23 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 70 km per uur. En het weekend, dat wordt bewolkt met soms buien bij zo'n 17 tot 24 graden.
23: En dan zijn er ook nog een paar files waar je 10 minuten of langer in staat. Dat is op de E429 naar Brussel. 13 minuten van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg. En op de binnenring in Brussel 11 minuten van Expo Machelen tot Woluwelaan.
0: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Julien Clerc en Hélène. En dan heb ik nu Sweet Sensation met Sad Sweet Dreamer. En ook Dromen van Feiten, want Erwin is onderweg met het weer. Hopelijk gaat hij de sfeer niet verpesten. Goedemorgen allemaal.

0: Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. En Tom Jones die komt er ook aan met een wereldhit waarmee hij eigenlijk per ongeluk zijn eigen artiestennaam lanceerde. Hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen. Maar eerst eventjes Erwin erbij halen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Tony.
0: Hey, zeg Erwin, wat heb jij voor ons geregeld? Als ik zo even naar buiten kijk, ik weet het niet hoor, wat er allemaal op ons afkomt.
1: Een beetje van alles en nog wat. In elk geval animo op de weerkaarten. Dat is
0: hoera.
1: Zeker. Ja. Het begint vanmorgen al met wat regen. Dat is nu het geval in de omgeving van Bergen en Doornik. Uh-huh. En die regen die schuift verder door richting Brussel. Het is wel zo dat die onweersdreiging en die regenbuien in de loop van de voormiddag en rond de middag opnieuw verdwijnen. Dan komt de zon op meerdere plaatsen door. En die zon wordt... belangrijk, hè? Want door die zon wordt het straks zomers bij wel 7 tot 28 graden. Maar vanmiddag en vooral vanavond en vannacht ontstaan dan nieuwe onweersbuien. En die buien zijn toch wat heviger, talrijker, met kans op hagel, ook zware windstoten. Maar dat zal niet overal het geval zijn. Zo gaat dat nu eenmaal met een onweersbui. Op de ene plek valt alles, op de andere valt dan weer niks. Maar we moeten vanavond toch rekening houden met serieuze kleppers. Het zou er wel eens hevig kunnen aan toegaan.
0: Oké, opletten dus. En dan kijken we al richting vrijdag in het weekend.
1: Morgen vrijdag blijft het gewoon wisselvallig. Hè. Die buienmolen die blijft op volle toeren draaien. Met nog altijd kans op onweer, op hagel. Daartussendoor zijn er ook langdurige droge en zonnige momenten. En het wordt geleidelijk ook iets frisser. Bij nog een 2, 23 graden. En dat zijn meteen ook de temperaturen voor tijdens het weekend. Blijft toch aan de wisselvallige kant. De buien zijn in de minderheid. Er zijn zeker langdurige zonnige momenten. Maar die één enkele bui en die paraplu, ja, die neem je toch maar best mee als je er in het weekend op uittrekt.
0: Oké, maar het kan nog allemaal meevallen eigenlijk, hè?
1: Ja, absoluut. Het is echt een beetje vogelenpik, hè. Zoals ze zeggen, je weet het nooit op voorhand waar die bui tot stand komt, hè.
0: Oké, dankjewel Erwin. Fijne donderdag en morgen opnieuw, hè.
1: Oké, tot morgen.

0: Dat was nog maar net begonnen, hè. Tom Jones, It's Not Unusual. En toen hij dit opnam, heette hij eigenlijk nog Thomas Woodward. Zijn manager, Gordon Mills, vond dat daar voor een popster toch iets aan moest gebeuren. En net op dat moment was de film Tom Jones een gigantisch succes. Ja, Tom Jones was eigenlijk een film in de 60's die zelfs een Oscar won voor beste film. Mills zag die naam overal opduiken en dacht, ja, dat klinkt kort, krachtig en vooral makkelijk te onthouden. En sprong mee op de hype van die naam. Thomas Woodward werd dus Tom Jones. En toen It's Not Unusual in 65 nummer 1 werd in Groot-Brittannië, kende plots iedereen die nieuwe naam, die eigenlijk al populair was door die film. Ja, toch wel goed gezien van die manager, denk ik. Straks nog een doorbraak. De OJ's die waren al meer dan 10 jaar bezig en dachten zelfs aan stoppen. En toen kwam eindelijk die ene plaat die alles veranderde.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
4: Wat? 150 baht?
3: Schat ik, dat is €4.
4: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels?
3: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Met een Busipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Ja, maar wel eerst de tandjes poetsen dan, hè. It's in his case. Cher was dit. Goedemorgen. Ja, de OJ's die bestonden al meer dan 10 jaar toen Backstabbers in 1972 eindelijk de grote internationale doorbraak bracht. Ze hadden zelfs al overwogen om ermee te stoppen. En daarna, ja, na die Backstabbers kwam nog Love Train for the Love of Money en nog een hele reeks andere klassiekers. Maar het begon dus allemaal met deze hier.

0: nog veel meer slachtoffers, want er blijven zeker 800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en veel andere toeristen. En ik eindig met koninklijk nieuws, want binnenkort loopt er een stoere Rambo rond in het paleis van Laeken. Prins Gabriel wil paracommando worden en gaat een opleiding volgen in Marche-de-Dam en Schaffen. Want hij is ook net afgestudeerd als sociale en militaire wetenschapper aan de Koninklijke Militaire School. Straffe kerel dus, die prins Gabriel, die zo in de voetsporen stapt van zijn vader, koning Filip. Die haalde ook paracommando brevetten en volgde een opleiding als gevechtspiloot. Er komen vanmorgen buien en regen vanuit Frankrijk. Daarna breekt de zon door. Maar deze namiddag komen er opnieuw wolken, meer wolken. En vanavond vallen er onweersbuien die plaatselijk stevig kunnen zijn met veel neerslag. Maxima vandaag tussen 25 en 31 graden. Morgen wisselvallig met soms een stevige bui en 23 graden. Aan zee waait een stevige wind morgen tot 70 km per uur.
1: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
2: En dit zijn de files van 20 minuten of meer op de Antwerpse ring naar Gent. 41 minuten van Deurne tot de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse binnenring 20 minuten van de Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de E429 naar Brussel 20 minuten aansluiten van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg.
3: The Good Morning Show.

0: Steve Winwood, hij was amper 17 toen hij met Keep On Running in de hitlijsten stond. En alsof dat nog niet irritant talentvol genoeg is. Met die platen duwde hij ook nog de Beatles van de Britse nummer 1. Ja, op je 17e. Keep On Running. Straks de zingende doelman van Real Madrid.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: In Moskou, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Hè? Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imoscoop, man!
6: Het nieuwe schooljaar begint!
7: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
8: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
6: Oh, my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Schat, ik zie je graag.
10: Ja, maar?
9: Maar nee, geen maar.
10: Oh.
9: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
11: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
12: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
13: De Good Morning Show.

Bij Real Madrid, maar die profcarrière werd weggevaagd door een ongeluk, dus dan werd hij maar een succesvol zanger. Ja, dat is pas veerkracht natuurlijk. Julio Iglesias. Wat de kranten ons vandaag 7 augustus vertellen, dat kom je nu te weten. Het Nieuwsblad opent met de aanpak van het drugsgeweld in Brussel. Er komen een 50-tal extra agenten en de verschillende politiezones gaan tijdelijk samenwerken onder één zogenaamde Gold Commander. De Standaard kijkt dan weer naar ons onderwijs. In 20 jaar tijd zijn we maar liefst 140.000 sterke wiskundeleerlingen kwijtgeraakt. En de krant vraagt zich af of we door iedereen mee over de streep te willen trekken onze beste leerlingen niet uit het oog zijn verloren. Gazet van Antwerpen. Burgemeester Els van Doesburg wil malafide handelszaken in Antwerpen voortaan ook definitief kunnen sluiten. Het gaat bijvoorbeeld om zaken die gebruikt worden voor drugshandel, fraude of witwaspraktijken. Belang van Limburg schrijft over de huizenmarkt. De vraagprijzen voor woningen in Limburg die stijgen snel. En Highland kijkt al vooruit naar 1 september. Dan verandert er heel wat. Nieuwe regels op school, het nieuwe strafwetboek treedt in werking en ook de autokeuring wordt grondig hervormd. En dan tot slot de tijd. Vlaamse gemeenten sturen steeds vaker controleurs naar huurwoningen. Het aantal controles in opdracht van lokale besturen is in 5 jaar tijd meer dan verdubbeld. En opvallend, ongeveer de helft van de gecontroleerde woningen blijkt niet helemaal in orde.

eerste gitaar was een houten kistje met snaren van een basgitaar gemaakt door haar onkel. En uiteindelijk toch meer dan 3000 songs geschreven, 11 Grammys gewonnen, tientallen hits. Een ster op de Hollywood Walk of Fame, ja, Dolly Parton, ze werd 80. Maar hier weer klinkt ze voor altijd. Nostalgie Plus.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend, duwt die deur op.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
8: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
9: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
8: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
9: In Ja de en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
10: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor €333. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Ben jij een ochtendmens?
12: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
11: een vette schijf.
12: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
11: Even een fun fact.
12: Of met de collega's voor.
11: De meest foute 80's hit.
12: Gelijk heb je. Want voor elke mood
13: is iets anders goed.
12: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
14: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
15: Oh, dat is goed.
14: De temperatuur van het douchewater was perfect.
15: Oh, dat is goed.
14: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
15: Dat was goed.
14: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
16: Oei, dat is niet goed.
17: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
18: Goedemorgen, donderdag 27 augustus. Nog eventjes augustus, maar we kijken al richting Big Five maand. Hè. En voor de soul en disco hoef ik maar 2 woorden te zeggen. Follow me, Amanda Lear. Als die erbij mag, weet je waar je moet zijn. Nostalgie.plus. Your golden years. Voor al je favorieten. Nostalgie.plus. 1 over 8, dit is het nieuws met Bart van Langehoven. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Al maar meer gemeenten in Vlaanderen controleren of hun huurhuizen kwalitatief genoeg zijn om in te wonen. Het aantal controles in opdracht van die lokale besturen verdubbelde de voorbije 5 jaar, zegt het Vlaams agentschap Wonen. Om te kijken of verhuurders de juiste attesten hebben en of er ook rookmelders hangen en de elektriciteit gekeurd is. Gemeenten focussen zich vooral eerst op de oudste huurhuizen en op wijken waar ze weten dat de kwaliteit van de woningen niet altijd optimaal is. In Vlaanderen zijn er zo'n 12.000 huurhuizen ongeschikt of onbewoonbaar. In Brussel komen er 50 extra agenten bij om het drugsgeweld aan te pakken. Dat besliste binnenlandminister Kentijn na topoverleg, onder meer met alle 19 Brusselse burgemeesters. Die gaan hun eigen lokale politie ook laten leiden door 1 zogenaamde gold commander, die alles coördineert. De daders van het drugsgeweld zijn vaak jongeren die overtuigd worden om snel geld te verdienen. Volgens Nationaal Drugscoördinator Ine van Wijmers gaat het in Brussel om zo'n 35.000 jongeren. In Nepal stierven al minstens 165 mensen na de dodelijke aardverschuivingen en modderstromen. Dat gebeurde na het instorten van een gletsjer. De beelden zijn hallucinant, de kracht van het water onwaarschijnlijk. Nepalese autoriteiten vrezen nog veel meer slachtoffers, want er blijven zeker 800 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en veel andere toeristen. India stuurt 10 ton hulpgoederen naar de getroffen regio. En het Internationale Rode Kruis maakte ruim 1 miljoen euro aan noodhulp vrij voor Nepal. Sport met tennis. Elise Mertens staat in de kwartfinale van het toernooi van Monterrey in Mexico. Ze versloeg in haar 2e ronde een Hongaarse in 3 sets. In de kwartfinale speelt Mertens tegen de Oekraïense Starodubtseva. Met het toernooi in Monterrey bereidt Mertens zich voor op de US Open in New York, dat nu zondag start. En Romelu Lukaku die plaatste zich met de Turkse Fenerbahçe gisteravond voor de competitiefase van de Champions League voetbal. Het won de terugwedstrijd van de laatste voorronde op het veld van het Franse Olympique Lyon met 1-2. De 1-wedstrijd in Istanbul eindigde vorige week op 1-1. Vanmorgen buien en regen vanuit Frankrijk. Daarna breekt de zon door tegen de middag. Maar deze namiddag komen er opnieuw meer wolken. En vanavond vallen er stevige onweersbuien met veel regen. Maximaal vandaag tussen 25 en 31 graden. Morgen is het dan wisselvallig met soms stevige buien opnieuw en 23 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 70 km per uur. En het weekend wordt bewolkt met soms buien bij 17 tot 24 graden.
18: En dan kijken we ook nog even naar de files van 20 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Gent, 44 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. Op de E313 naar Antwerpen, een half uur van Rans tot Borgerhout. Op de E40 naar Brussel, 24 minuten van Heverlee tot Kraaijnem. Op de Antwerpse ring naar Gent, 22 minuten van de Legrellenlaan tot de Kennedy-tunnel. Op de binnenring in Brussel, 21 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de E19 naar Brussel, 20 minuten van Zemst tot Machelen.
6: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Marvin Gaye. Hij heette bij zijn geboorte gewoon Marvin Gaye, zonder die E op het einde. Hij voegde die letter zelf toe om afstand te nemen van zijn vader, omdat hij gepest werd met die naam. Maar vooral als eerbetoon aan zijn idool. Marvin was een enorme fan van de legendarische zanger Sam Cooke. Cooke die werd geboren als Sam Cooke, ook zonder een E op het einde. Hij voegde die letter ook toe toen hij beroemd werd. En Marvin deed dus hetzelfde. Vanaf toen Marvin Gaye met een E eraan. Mercy, Mercy Me.

0: Are You Ready? Pacific Gas en Electric. Achter die vrolijke hit zit wel een heftig verhaal. Zometeen meer daarover.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
2: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
3: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
4: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
3: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
4: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
3: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertenexpert.be.
5: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
6: The Good Morning.

Achter deze vrolijke 70s klassieker zat een band die tijdens een optreden in het zuiden van Amerika met keihard racisme werden geconfronteerd en zelfs beschoten. Gelukkig liep het allemaal goed af en lieten ze zich niet intimideren. Are you ready? Pacific Gas and Electric. En voor wie echt fan is van dit nummer, de albumversie die duurt bijna 7 minuten. Goedemorgen, dit is Nostalgie Plus met Herb Albert en straks ook Casey en de Sunshine Band. You see.

0: Goedemorgen. Het brein achter de aanslagen van 9-11 in New York staat over 2 jaar eindelijk terecht tijdens een proces in de VS. Dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, die al sinds 2006 vastzit in Guantanamo Bay. Een zwaar beveiligde gevangenis is dat in Cuba. Bij die aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. Romelu Lukaku en zijn nieuwe Turkse club Fenerbahçe staan in de poelenfase van de Champions League voetbal. Ze klopten gisteravond het Franse Lyon met 1-2 in de laatste voorronde. Lukaku zat op de bank en mocht zo'n 10 minuten invallen. Het doelpunt van Lyon kwam trouwens ook van een andere Belg, van Malik Fofana. En als je dit weekend nog een momentje vrij hebt, ga dan eens naar de Zoo van Plankendaal. Want daar is een babygiraf geboren. Het kleintje stond al na een paar uur recht en zette zijn eerste stapjes naast mama giraf. Je kan dat schattige beestje bezoeken vanaf vandaag trouwens. Eerst buien en regen vanuit Frankrijk, daarna breekt de zon door. Maar deze namiddag komen er opnieuw wolken, meer wolken. En vanavond vallen er stevige onweersbuien met veel regen. Maxima vandaag tussen 25 en 31 graden. Morgen wisselvallig met buien en tot 23 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 70 km per uur.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
2: Bijna 8:55. Dit zijn de files van een half uur of meer. Op de E313 naar Antwerpen, 45 minuten van Massenhoven tot Borgerhout. Op de Antwerpse ring naar Gent, 30 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legerellenlaan. En op de Brusselse binnenring ook 30 minuten, een half uur van Expo tot Machelen-Woluwelaan.
3: The Good Morning Show.

0: Onderweg naar de Who en Rose Royce. En straks terug naar de zomer van 1990. Een zomer waarin het in België tot 37 graden werd. En waarin een Belgische groep uiteindelijk alle buitenlandse supersterren achter zich liet in de hitlijsten.
1: Vanaf volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadine Leen de Maré in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus.
3: En Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteit beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
3: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Krevel. Met de back-to-school-bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
9: Krevel, leef beter.
10: Vanavond nieuw op Lee. Zeg eens ui. Met...
11: Ja, je hebt ui gezegd.
10: Ja, dat is de naam van uw programma, James.
11: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
10: Dus vanavond op Lee. Een heel plezant spelletje.
11: Ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
10: Maar dat telt toch niet?
11: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
10: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
12: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
2: The Good Morning Show.

0: City Rollers, die maken het ook al helemaal weekend met Saturday Night.
1: De zomer van je leven.
0: En we prikken door naar de zomer van 1990. En warm was die echt. Begin augustus trekt een stevige hittegolf door België. In Wasmuel werd op 4 augustus zelfs 37 graden gemeten. In Lanaken 36,4. En de regen, ja, tussen 8 en 14 augustus valt in Ukkel amper 1,9 millimeter. En op de radio hoor je ondertussen Vaya con Dios met What's a Woman. Danny Klein en de mannen die pakken in Vlaanderen de nummer 1 mee. Maar nog straffer, aan het einde van 1990 blijkt dit gewoon de best verkochte single van het hele jaar door bij ons. Voor Sinead O'Connor, MC Hammer, Madonna en Clouseau. Ja, 37 graden buiten en Vaya con Dios op 1. De zomer van 1990 was behoorlijk heet op meer dan één manier.

Otis Redding, hij schreef de classic Respect. Maar toen hij Aretha ermee hoorde, ja, dan wist hij het. Hè. Dit is vanaf nu haar nummer. Hij was het gewoon kwijt. R-E-S-P-E-C-T.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Ment bestaat 15 jaar.
3: Happy birthday!
2: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
4: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
5: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
4: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Moerasrock, ja, zo wordt dat toch genoemd, hè? Maar John en Tom Fogerty, Stu Cook en Doug Clifford, die kwamen gewoon alle vier uit Californië, dus niks moerassen daar, maar wel Who'll Stop the Rain. Alhoewel, daar regent het toch ook niet zoveel, denk ik. Is het bij jou al aan het regenen, trouwens? Zometeen het weer na het nieuws met Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
8: Goedemorgen. Al maar meer gemeenten in Vlaanderen controleren hun huurhuizen om te kijken of die nog kwalitatief genoeg zijn om in te wonen. Het aantal controles in opdracht van lokale besturen verdubbelde de voorbije 5 jaar, zegt het Vlaams Agentschap Wonen. Om te kijken natuurlijk of verhuurders de juiste attesten hebben en of er ook rookmelders hangen bijvoorbeeld en de elektriciteit gekeurd is. Gemeenten focussen zich eerst en vooral op de oudste huurhuizen en op wijken waar ze weten dat de kwaliteit van de woningen niet altijd optimaal is. In Vlaanderen zijn zo'n 12.000 huurhuizen ongeschikt of onbewoonbaar. Het brein achter de aanslagen van 9-11 staat over 2 jaar eindelijk terecht tijdens een proces in de VS, dat schrijven Amerikaanse media. Het gaat om Khalid Sheikh Mohammed, die al sinds 2006 vastzit in Guantanamo Bay, een zwaar beveiligde gevangenis in Cuba is dat. Bij de aanslagen op 11 september 2001 vlogen terroristen met vliegtuigen in de WTC-torens in New York en in het Pentagon. 3000 mensen kwamen daarbij om het leven. Na de overstromingen in het Himalaya-gebergte in Nepal aan de grens met Tibet blijven meer dan 650 buitenlanders vermist, onder wie 3 van de 15 Belgen die in de regio wonen. Dat meldt het Nepalese ministerie van Toerisme en buitenlandminister Prevot bevestigt dat nieuws. Zeker 165 mensen verdronken toen gisteren morgen een gletsjer instortte en aardverschuivingen en modderstromen veroorzaakte in Nepal. De Dalai Lama, de spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten, die sprak al zijn medeleven uit met de slachtoffers en de families. Eerst buien en regen, daarna breekt deze voormiddag de zon door, maar deze namiddag komen er opnieuw meer wolken en vanavond vallen er onweersbuien. Maximaal vandaag tussen 25 en 31 graden. Morgen wisselvallig met soms stevige buien en tot 23 graden. Aan zee waait morgen een stevige wind tot 70 km per uur. Het laatste weekend van de zomervakantie wordt helaas bewolkt met soms buien bij zo'n 17 tot 24 graden.
7: Bijna 8:55, de files van een half uur of meer op de E17 naar Sint-Niklaas vanuit Gent. Verlies je 33 minuten van Gentbrugge tot Beervelde, daar gebeurde een ongeval. Op de binnenring in Brussel 32 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de A12 naar Brussel ook een half uur van Wolvertem tot Grote Lindelaken.
9: Zomer van je leven.
10: Tony Talboom.

is aan het aftellen, precies, hè? Billy Joel, het gaat niet snel genoeg. Longest time, als het voor jou ook wat te traag gaat. Blijf gewoon bij ons met de beste classics. Vliegt je voormiddag voorbij. Ja, en het volgende is bijna niet te geloven, maar in Amerika stond Baker Street van Jerry Rafferty maar liefst 6 weken op nummer 2. Geen nummer 1 dus, omdat Shadow Dancing van Andy Gibb erboven bleef.

0: Een van Johan Verminnen's bekendste Brusselse liedjes. En begon allemaal bij een tekstboekje dat ooit voor amper 5 frank werd gekocht. Straks het verhaal na Joe Cocker en de Spinners.
1: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
2: Code Yellow!
3: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
4: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
3: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
5: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
6: Oh, schat, kijk, die afwerking.
7: Oh, en dat is hier zo stil.
6: Oh, voel eens, het toch niet meer.
7: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
6: Oh.
5: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
6: Oh.
5: Zegt.
8: Oh, Quadro.

Rue de Boucher. Het lied is veel ouder dan Johan Verminne. De tekst die komt oorspronkelijk van de Brusselse volkszanger Jan de Baat. Die leefde van 1866 tot 1953. En Johan Verminne kende dat liedje via een oud tekstboekje dat de ouders van een jeugdvriend ooit voor 5 frank hadden gekocht. En dat resulteerde in deze Vlaamse classic. Pak jij mee voor de Big Five Nederlandstalig met Sepp. Kies je favorieten op Nostalgie.

Volgaas met Johan Verminnen. Ja, iedereen kent The Day the Music Died. Voor de 13-jarige Don McLean begon die dag gewoon met zijn ronde als krantenjongen. En hij pakte het later mee in de song American Pie. En die hoor je zo meteen. En dan de files van 20 minuten of meer. Op de E17 naar Gent verlies je nog steeds 50 minuten van Waregem tot Deinze. Op de binnenring in Brussel 21 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de A12 naar Brussel 20 minuten van Stroombeek-Bever tot Grote Lindelaken.

0: ADHD, dat klinkt behoorlijk academisch, maar achter die groepsnaam zit eigenlijk een veel simpelere verklaring. Zometeen meer daarover.
1: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
2: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
1: En dat is?
2: Rust in huis, ook in september.
3: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
4: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
5: The Good Morning Show.

geen doctoraat, hè. PhD. De naam die kwam van de achternamen van de drie oorspronkelijke leden. Simon Phillips, Tony Hymas en Jim Diamond. PhD, een groepsnaam waarvoor je dus geen universiteit nodig had. Straks terug naar de zomer van 1990. Oorlogsdreiging in het Midden-Oosten. En Eros Ramazzotti die zingt, was één liedje maar genoeg om de wereld beter te maken. En die twee die komen straks bijzonder mooi samen na Mac en Katie Kissoon. En 70s rock met All Right Now van The Free.

0: Stevie Wonder, hoe groot hij ook is, hij heeft ook zijn idolen. En straks hoor je wie dat zijn.
1: De zomer van je leven.
0: 2 augustus, dan vallen de troepen van Saddam Hussein buurland Kuwait binnen. En dat was in 1990. Het land wordt in enkele uren onder de voet gelopen. De invasie zet een internationale crisis in gang en zal uiteindelijk leiden tot de Golfoorlog die begin 1991 zal losbarsten. Gelukkig klinkt die zomer op de radio veel zachter. Eros Ramazzotti met Sebastasse una canzone. Vertaald was 1 liedje maar genoeg. En opvallend, nergens deed deze single het beter dan bij ons in Vlaanderen. 4 weken op nummer 2.

0: Years. Nostalgie Plus.
1: Stevie Wonder met Sir Duke. En dat is Duke Ellington. Hè. Maar Stevie Wonder stopt er meteen ook nog Bessie, Glenn Miller, Louis Armstrong en Ella Fitzgerald bij. Geen liedje dus, maar bijna een complete Hall of Fame van jazz.

0: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
1: Torfs! Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een receptje met vis.
1: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
3: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
0: Altijd alles snel terugvinden? Nu min 15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
7: Met een Busipas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
8: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
9: Ja, je hebt ui gezegd.
8: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
9: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
8: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
9: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
8: Maar hey. Dat telt toch niet?
9: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
8: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
10: En zo meteen die disco hit met die pew pew van Anita Ward natuurlijk. Kort voor die uitkwam was ze gewoon lerares. Ja, gewoon. Ook niet gewoon natuurlijk. Ze stond dus voor de klas. Dit is het nieuws met Bart van Langenhoven.
11: Goedemorgen. We blijven onze betalingen doen met de klassieke bankkaart, digitale portemonnees zoals Apple en Google Pay en betalingen via artificiële intelligentie, die kennen veel minder succes. Dat bewijst een onderzoek van BNP Paribas Fortis. Omdat mensen digitaal betalen met een gsm of smartwatch nog altijd omslachtig vinden, want je moet eerst je toepassing ontgrendelen met een pincode, gezichtsherkenning of een vingerafdruk en daarna je betaalkaart kiezen die eraan verbonden is. Met de gewone bankkaart gaat toch alles nog wat sneller. En 6 op de 10 vertrouwen AI-betalingen nog altijd niet. Ruim 230 Grieken raakten sinds begin dit jaar besmet met het West-Nijl-virus, dat zegt de Griekse gezondheidsdienst. 19 mensen stierven aan de ziekte en de laatste 2 weken verdubbelde het aantal besmettingen. Het West-Nijl-virus verspreidde zich nu al in 12 landen in Europa. Gisteren stierf in Nederland iemand aan de gevolgen van de ziekte. In ons land zijn er nog geen besmettingen. Het West-Nijl-virus wordt overgedragen via muggenbeten. De meeste mensen merken bijna niets. Zwakkeren en ouderen lopen wel een groot risico. En na de overstromingen in het Himalaya-gebergte in Nepal aan de grens met Tibet blijven meer dan 650 buitenlanders vermist, onder wie 3 van de 15 Belgen die daar in de regio zitten. Dat meldt het Nepalese ministerie van Toerisme en buitenlandminister Prevot bevestigt het nieuws. Zeker 165 mensen verdronken toen gisteren morgen een gletsjer instortte en aardverschuivingen en modderstromen veroorzaakt in Nepal. De Dalai Lama, dat is de spirituele leider van de Tibetaanse boeddhisten, die sprak al zijn medeleven uit met de slachtoffers en hun families. Stilaan neemt de bewolking opnieuw toe bij 25 tot 31 graden en vanavond gaat het onweren. Plaatselijk hevig met veel regen. Morgen dan wisselvallig met in de late namiddag felle buien en onweren tot 23 graden. Zaterdag en zondag veel bewolking met buien en regen. Weekend maximaal van 17 tot 24 graden.
10: Bijna 3 over 10. Op de E19 naar Brussel moet je nog een kwartier aanschuiven van Zemst tot Machelen. Op de Brusselse binnenring ook een kwartier van Expo tot Vilvoorde Koningsloo. En dan op de A12 naar Brussel 12 minuten van Strombeek-Bever tot Laken. En dan op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Die afrit is afgesloten op dit moment. Ergens anders in de file is dat minder dan 10 minuten.
12: Van je leven.
13: Tony Talboom.

0: Beach Boys, God Only Knows wanneer het begint te regenen. Ziet er hier toch een beetje dreigend uit op dit moment. Mary Lou has finally made it to Broadway. Dat is de originele titel, een liedje van Bobby Goldsboro. De Nederlandse tekst die werd dan geschreven door Gerrit den Brabander. En die Mary Lou die verhuisde naar Zeeland. Ja, en ze werd Annelies, prachtig gezongen door Louis Neefs. Misschien eentje voor de Big Five Nederlandstalig misschien. Jij kiest natuurlijk op nostalgie.plus, onze website. En dan u genieten van Louis Neefs.
1: Annelies, uit Sas van Gent in Zeeland.

0: Madonna en Like a Virgin. En zometeen verhalen recht vanuit de luchthaven met Ellen.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vinden vrouwen dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Het nieuwe schooljaar begint!
5: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
6: Zoals deze week via de Lidl Plus-app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
4: Oh my.
6: Lidl, dat kan tellen.
7: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
8: Voor wie non-stop info zoekt
9: en nieuwsgierig is ook.
8: En voor zij die liever even
10: alles willen vergeten.
8: Met non-stop muziek.
9: Blijf luisteren, hè.
8: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
11: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
12: Oh, dat is goed.
11: De temperatuur van het douchewater was perfect.
12: Oh, dat is goed.
11: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
12: Dat was goed.
11: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
13: Oei. Dat is niet goed.
14: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
15: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: The Monkees.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ellen, jij hebt rust buiten even opgezocht en je bent daar gestoten op een aantal mensen die zeer goed geladen zijn.
2: Ik zit hier buiten rustig op het bankje met Katrien en Paulien. En jullie gaan ergens ver weg, want je hebt hier een gigantische rugzak aan.
3: Ja, wij gaan naar Namibië.
2: Wauw.
3: Als gezin. Ja. Een beetje een afsluiter. De laatste keer waarschijnlijk dat de kinderen allemaal meegaan als gezinsuitstap met 5.
2: Oh.
3: Dus dat is wel heel leuk.
2: Ja. En ben je bijna zeker dat de laatste keer is?
3: Ik denk dat de laatste keer. Dat we met 5 zijn, is bijna zeker. Want 2 wonen er eigenlijk al niet meer thuis.
2: Zeg Pauline, ik kom even bij jou. Je bent de dochter. Mm-hmm. Waarom gaan jullie naar daar, naar Namibië?
4: Mijn papa wil al heel lang.
2: Oh.
4: Hij houdt van verre reizen.
2: Ja.
4: En om de 2-3 jaar sparen we en dan gaan we met ons allemaal naar daar.
2: Heb je op iets speciaal voorzien? Heb je iets meegenomen?
4: Ja, ik heb zelf een sjaal mee. Allee, ja, als ik het niet voor dat we gaan moeten opstaan, misschien voor zo'n safari of zo, dan wil ik toch voorbereid zijn en niet ziek terugkomen.
2: Je zegt voor misschien voor een safari. Je weet eigenlijk echt niet wat er gaat gebeuren.
4: Gaan met een ballon gaan vliegen, dat weet ik. Dat is wel heel leuk.
2: Ja, maar het kan zijn dat je zegt, mama en papa regelen alles. Ik ga gewoon mee en we zien wel.
4: Ja,
2: het is eigenlijk een beetje
4: wel zo.
2: Dat kinderlijke
4: toe. Ja, wel, ja, want ik ga ook binnenkort nog een keer naar Zweden. Dat heb ik helemaal zelf uitgezet. Stippeld, dus daar weet ik alles van. Maar nu heb ik het...
2: Ik ga nog eens even terug naar Katrien, de mama. Wat is voor jou een goede vakantie?
3: Gewoon samen zijn. Gewoon samen zijn. En dat de kinderen erbij zijn en dat iedereen zich amuseert.
2: Ja, dat is de mama heeft dat. Hè.
3: Ja,
2: als de kinderen en de familie gelukkig...
3: Ja, dat is waar. Dan is dat zo.
2: En maak je dan ook foto's of een fotoboek achteraf van al die mooie reizen?
3: De papa maakt een fotoboek. En hij is daar heel rap in. Meestal is die op 1-2 maanden helemaal klaar.
2: Geniet in ieder geval van jullie.
3: We gaan dat doen.
2: Reis met 5.
3: Ja, dank u wel.
2: En ik hoop voor u dat het niet te koud is.
4: Nee,
2: en dat je
4: goed
2: de reis van uw leven hebt.
4: Zeker weten.
2: Zeker met uw ouders.
4: Ja, komt goed.
2: Koester dan maar.
4: Dankjewel.
1: Nostalgie Plus.

Klinkt bijna al als een bevel, hè? Give me love. Suzy Quattro was dit. Het is 10:30. Goedemorgen. Dit is een leuke uit 1989, helaas. Liet maar één keer van zich horen. Zie

0: Een zomerhitje uit de 80's van de Zion Jones. Elton John, ja, die heeft een nummer gemaakt, Daniel. En niemand begrijpt eigenlijk waarover het gaat. En dat komt omdat Elton John het laatste couplet er heeft uitgeknipt. En net dat verklaarde alles.
1: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.

Daniel van Elton John. Miljoenen mensen begrepen jarenlang niet waarover hij het nu eigenlijk had. En niet zo vreemd, hè. Elton John had precies dat couplet weggeknipt dat het verhaal helemaal duidelijk maakte. Dat extra slot vertelt dat Daniel een getekende oorlogsveteraan is. En met rust wil gelaten worden. Voilà, nu weten we het allemaal. De populairste musical uit de 70's komt eraan. En ook de Rolling Stones staan hier gereed met Can't Get No Satisfaction. En straks terug naar de zomer van 1990. Na 37 jaar zegt een van de bekendste gezichten van de Vlaamse televisie zijn kijkers vaarwel. En ondertussen scoort een Canadese zangeres een wereldhit over Elvis.

0: Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: De zomer van je leven.

0: wereldstad in de vroege uurtjes. En wat er dan allemaal gebeurt, dat vertelt Jacques Dutronc straks.
1: De zomer van je leven.
0: En ik vertel je wat er gebeurde in de zomer van 1990. Op 31 augustus neemt Vlaanderen afscheid van een man die bijna bij het televisiemeubilair hoorde. Armand Pien presenteert zijn allerlaatste weerbericht. Hij stond er vanaf het prille begin van de Vlaamse televisie in 1953. 37 jaar lang, goed voor zo'n 5000 weerpraatjes. En op de radio klinkt die zomer Black Velvet van Elena Miles, een Canadese zangeres met een lied dat helemaal draait rond Elvis Presley. Alleen wordt zijn naam nergens vernoemd.

En we hebben nog veel donderdag over. Zometeen Domi. Michel Follet stuurt muzikale groeten vanuit zijn vakantie. Ellen Petrie die hangt weer rond op de luchthaven. En ook Leen komt nog langs. En heel de dag zetten we af en toe de klok 36 jaar terug naar de zomer van 1990. Dat is Nostalgie Plus.

0: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
1: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
0: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
1: In Jade en de Belgen. Vanavond niet op Play.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà. Hotel is twee straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus effe bollen voor een swingende start.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
7: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
8: Immoscoop, man!
7: Een zeer serieuze partij.
6: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
8: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
7: Ja, dat zijn een cape.
6: Ah, een cape?
8: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
2: Oh, het is weer zover.
11: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
11: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
12: Aandacht, alsjeblieft.
2: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
13: Donderdag alweer. Welkom bij Nostalgie Plus in de zomer van je leven. Met zometeen een dikke hit van Michael Jackson. Your golden years. Don't stop till you get enough staat klaar. Nostalgie Plus. Maar eerst maken we tijd voor het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Fietsers voelen zich vooral onveilig wanneer auto's te snel of te dicht passeren. Of als andere fietsers onverwacht inhalen. Dat bewijst een cijferonderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Volgende week start het nieuwe schooljaar. Daarom vraagt ook Vlaams mobiliteitsminister De Ridder aan alle chauffeurs om hun snelheid aan te passen en genoeg afstand te houden van die fietsers. Zeker kinderen, want die hebben minder ervaring in het verkeer en schatten situaties niet altijd even goed in. De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg kan binnenkort malafide handelszaken definitief sluiten. Terwijl ze dat nu nog alleen maar tijdelijk mag doen, komt door een nieuwe gemeentewet die burgemeesters meer middelen geeft om criminaliteit harder aan te pakken. Dat bevestigt ook binnenlandminister Kent, hè? In Antwerpen liet burgemeester van Doesburg dit jaar al een 30-tal winkels, handels- en horecazaken tijdelijk sluiten na feiten van drugshandel en fraude. En in de Brusselse gemeente Everen heeft het afgelopen nacht gebrand in een woonzorgcentrum. 10 bewoners moesten naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook inademden, maar niemand was in levensgevaar. Zo'n 15 andere rusthuisbewoners worden tijdelijk opgevangen in een ander woonzorgcentrum in het Brusselse. Het Rode Kruis zette een medische post op in de cafetaria van het getroffen rusthuis en activeerde ook een tijdje het medisch noodplan. De oorzaak van de brand was accidenteel en de brandweer onderzoekt dat nog verder. Stilaan neemt de bewolking opnieuw toe bij 25 tot 31 graden. Vanavond gaat het dan stevig onweren, plaatselijk dus met veel regen. Morgen dan wisselvallig met in de late namiddag felle buien en onweer en tot 23 graden. Zaterdag en zondag veel bewolking met buien en regen. Weekend maxima van 17 tot 24 graden.
1: De zomer van je leven.
4: Domi Krommen.

Ooit verschenen als B-kantje van de single Waterdrager. In 1972 werd er opnieuw op single uitgebracht. Toen werd het een grote hit voor Boudewijn de Groot. Geschreven samen met Bert Page. Dat was Als de rook om je hoofd is verdwenen. En nu gaan we naar 1978. En het verpletterende debuut van Dire Straits. Via Nederland overigens, deze Sultans of Swing.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar?
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in je brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij de Jumbo in je buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
4: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Mammekes, die zijn toch augustus, hè?
7: Ja, ja, dat weten we.
6: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
6: En om ons huisje wat op te frissen.
7: Ja, ja, schilderen en zo.
6: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
8: Wat blieft,
6: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
8: Naar Gamma.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
11: Oh, dat is hier zo stil binnen.
12: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
13: Nog voor je kan denken...
14: Pas op voor die een borduur!
13: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
15: Nee, schat, het is meun.
13: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
16: Een zomer met 3 kinderen. Dan wordt een ramp.
13: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
17: En mijn broer zijn scheve tanden.
13: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
18: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
19: Lotto is op zoek naar een maag.
20: Een maag?
19: Met een baksteen erin.
20: Ah, zo.
19: Om je droomwoning te bouwen.
20: Ik zie graag een strakke fermette.
19: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
20: Hoe dan?
21: C'est bon.
19: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
22: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen.
23: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui.
24: Ja, je hebt ui gezegd.
23: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
24: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
23: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
24: Oh, je hebt weer ui gezegd. Maar spelletje.
23: Maar dat telt toch niet?
24: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
23: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
25: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor €149. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
26: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
27: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
28: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
27: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
29: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
30: Het beste uit de 60s, 70s en...

Smokey en geschreven door het beroemde hitduo Nicky Chinn en Mike Chapman, die het voor een Amerikaanse band schreven in 1972. Maar de grote hit was in 1977 voor de band rond Chris Norman. Smokey, Living Next Door to Alice. Dit is de zomer van je leven bij Nostalgie Plus met straks Eruption, One Way Ticket. Nu eerst Tom Jones.

Sylvester Stallone wilde voor de film Rocky 3 absoluut een energieke soundtrack die perfect paste bij de gevechten in de boksring. En daarvoor kwam hij terecht bij Survivor, wat hij later nog een keertje zou doen. Dit was een briljante stadiontrack, The Eye of the Tiger. Nu een heerlijk andere kant van het spectrum opzoeken met Cat Stevens. En dan mag het gerust een versnelling lager. Hier is Morning Has Broken. Mooi.

0: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
1: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.

0: De zomer van je leven.
1: En vandaag bevinden we ons tijdens de zomer van je leven in de zomer van 1990. De inval van Irak in Koeweit gebeurde op 2 augustus... toen troepen van Saddam Hussein buurland Koeweit binnenvielen. Dat vormde de directe aanleiding voor de eerste golfoorlog... en zorgde voor wereldwijd politieke hoogspanning en stijgende olieprijzen. En de hereniging van Duitsland kwam in zicht. Tijdens de zomer stelden de DDR en de Bondsrepubliek een herenigingsverdrag op. Het Volkskammerparlement besloot op 23 augustus dat de Oost-Duitse staat op 3 voor oktober formeel zou worden opgegeven en dat Duitsland weer 1 zou worden. En dit was een hit van de zusjes Wilson die in 1990 een flinke comeback maakten. Hard is dit uit de zomer van 1990. All I wanna do is make love to you.

0: met Diana Ross en de Supremes uit de Hitsville USA Studios. Een hitfabriek die aan de volle band draaide. Dat was You Can't Hurry Love bij Nostalgie Plus. Met nu de Franstalige muziek, waar we ons weer helemaal in het zuiden van Frankrijk wanen. Hier is Judas Saint.
1: Syndrome.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Het zijn voordeelweken bij La Perre, met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
4: Mens bestaat 15 jaar.
5: Happy birthday!
4: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 55. Nu ook bij Proximus.
6: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
7: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
8: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
6: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
7: Oh, maar dat is correct.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: Goedemiddag, straks is er weer een Follet en vacances hier. Een Fleetwood Mac, daar ga ik dit uur mee beginnen zometeen. En don't stop. Your golden years. Nostalgie plus. En nu eerst tijd voor het middagnieuws. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. De dodentol van de overstroming aan de grens tussen Nepal en Tibet is gestegen naar 270 na de instorting van een gletsjer gisterenmorgen. Daarna ontstond een nooit geziene modderstroom en aardverschuivingen. Nepalese politie en hulpdiensten vrezen nog veel meer doden. In de regio blijven zeker 1500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De plotselinge golf van water, modder en stenen veegde volledige dorpen weg in het Himalaya-gebergte. Duizenden hulpverleners zoeken nu naar mogelijke overlevers. En het Nepalese leger evacueerde honderden mensen met helikopters en speciale vliegtuigen. Het Rode Kruis denkt dat de omvang van de ramp in Nepal pas over enkele dagen echt duidelijk zal zijn. Fietsers voelen zich vooral onveilig wanneer auto's te snel of te dicht passeren of als andere fietsers onverwacht inhalen. Dat bewijst een cijferonderzoek van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Volgende week start het nieuwe schooljaar en daarom vraagt ook Vlaams mobiliteitsminister De Ridder aan alle chauffeurs om hun snelheid aan te passen en ook genoeg afstand te houden van de fietsers. Zeker kinderen, want die hebben minder ervaring in het verkeer en schatten situaties niet altijd even goed in. De Antwerpse burgemeester Els van Doesburg kan binnenkort malafide handelszaken definitief sluiten, terwijl ze dat nu nog alleen maar tijdelijk mag doen. Komt door een nieuwe gemeentewet die burgemeesters meer middelen geeft om criminaliteit harder aan te pakken. Dat bevestigt ook binnenlandminister Quentin. In Antwerpen liet burgemeester van Doesburg dit jaar al een 30-tal winkels, handels- en horecazaken tijdelijk sluiten na feiten van drugshandel en fraude. Stilaan neemt de bewolking opnieuw toe bij 25 tot 30 graden. Vanavond gaat het dan onweren vanuit Frankrijk. Plaatselijk hevig met veel regen. Morgen wisselvallig met in de late namiddag felle buien en onweer en tot 23 graden. Zaterdag en zondag veel bewolking met buien en regen. Weekend maximaal van 17 tot 24 graden.
12: Zomer van je leven.
13: Domi Krommen.

Moon Lodge in de zomer van 1982, de nazomer, na die grote hit van haar Someone Loves You Honey, dat was More Than I Can Say, cover van Neo Sayer. Straks Gary Puckett en The Union Gap met Lady Willpower en nu de Les Humphrey Singers. Hey,

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
1: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
2: Oh, dat is goed.
1: De temperatuur van het douchewater was perfect.
2: Oh, dat is goed.
1: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
2: Dat was goed.
1: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
3: Oei. Dat is niet goed.
4: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
5: Ben jij een ochtendmens?
6: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
5: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
5: Even een fun fact.
6: Of met de collega's voor.
5: De meest foute 80's hit.
6: Gelijk heb je. Want voor elke mood
7: is iets anders goed.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
8: De zomer van je

0: Follet en vacances.
1: Prettige middag. Als voorlaatste zomerplaat koos ik voor een van een ex-monkey. Je weet wel, de Monkees, dat voor de tv geprefabriceerde groepje uit de jaren 60 van hits als I'm a Believer en Daydream Believer. Zijn naam Michael Nesmith.

Rio Michael Nesmith. Hij was de gitarist met de wollen muts, als je de reeks nog kent. Nesmith stapte vroegtijdig uit de groep en verbrak zijn contract. Hij had er genoeg van. Dat kostte hem een hoop geld, maar hij wou zelf zijn muzikale pad kiezen, zoals het mooie Silvery Moon. En in 1977 stond hij er weer met dit prettige, luie vakantieplaatje. Rio, een soort luisterspel. Je hoort stemmen, het gerinkel van glazen. We zijn aangespoeld op een exotisch strand aan de zomerbaar, vermoedelijk. Halfweg het liedje lijkt Michael Nesmith verdwenen, maar hij komt na 1 minuut toch terug om er een vervolg aan te breien. Eigenzinnig en sfeervol, vakantie en zomergevoel ten voet uit. Rio, Michael Nesmith, die uiteindelijk miljonair werd. Niet dankzij zijn eigen liedjes, want dat waren allemaal bescheiden hits, maar dankzij de erfenis van zijn moeder. Die vond namelijk de Tippex uit en werd er schatrijk mee. Kortom, allemaal op zijn kosten, naar Rio, Michael Nesmith.

Michael Nesmith was de keuze van Michelle voor vandaag bij haar Follette en Vacances. Ex-lid dus van The Monkees en Rio. J. Vincent Edwards staat voor je klaar. Zometeen met Thanks, nu eerst Gilbert O'Sullivan. En een van zijn mooiste liedjes vind ik, Nothing Rhymes.

dankwoord was op zijn plaats, vond J. Vincent Edwards met Thanks. En nu een liedje dat in 1987 een hit werd, doordat het Franse modehuis Chanel het nummer onder de wereldwijde aandacht bracht in een commercial voor het parfum Chanel numéro 5. En daardoor werd het meer dan 30 jaar na de oorspronkelijke opname alsnog een gigantische hit in heel Europa. Hier is Nina Simone.

0: volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Het zijn Re5 Days bij E5 samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5. Jouw verhaal in stijl.
6: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
7: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
6: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
7: In Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
8: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
9: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
11: Natuurlijk, het is een ander bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
10: En dat is?
11: Rust in huis, ook in september.
12: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
13: Your golden years.
0: Nostalgie.

0: Bruce Springsteen uit zijn legendarische commerciële doorbraakalbum uit 1975, de titelsong Born to Run.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag de zomer van 1990 in de kijker hier bij Nostalgie Plus. De zomer van het WK in Italië. België in de ban van het voetbal bracht. De Duivels speelden meeslepend voetbal, maar werden in de 119e minuut van een verlenging tragisch uitgeschakeld door een doelpunt van David Platt voor Engeland. En koning Boudewijn en de mini-crisis van die zomer. In april van het jaar had koning Boudewijn geweigerd de abortuswet te ondertekenen. En de politieke nasleep hiervan bleef de hele zomer voer voor debat. Terwijl in ons land iedereen zich opmaakte voor het 60-40 feest. 60 jaar Boudewijn, 40 jaar op de troon. Dat in augustus 1990 groots werd gevierd. En de blues maakte helemaal zijn comeback in de hitparades in die zomer. Een van de vaandeldragers was Gary Moore.

0: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens Ui.
1: Ja, je hebt Ui gezegd.
0: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
2: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
0: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
1: Oh, je hebt weer Ui gezegd. Maar spelletje.
0: Maar dat telt toch niet?
2: Nee, nee, je hebt gelijk. Doe verder.
0: Bon, zeg eens Ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Hou je klaar, zometeen kan je tequila luidkeels meebrullen met de champs en Billy Ocean. Daar ga ik dit uur mee beginnen. Your golden years, nostalgie plus. Love really hurts without you, dat is voor na het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Leerkrachten moeten meer tijd en ruimte krijgen om zich bij te scholen in het onderwijs. Dat vragen de drie grote onderwijskoppels. Vanaf dit schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen en dus ook minder ruimte voor opleidingen. Nochtans is bijscholing wel cruciaal om voor de klas te staan, zeker nu er nieuwe minimumdoelen zijn. Dat zegt de topvrouw van het OVSG. De onderwijskoepels zitten erover samen met bevoegd minister Zuhal Demir, die hoopt eind dit jaar een akkoord te bereiken. De kopstukken van een bende Chinese mensensmokkelaars krijgen celstraffen tot 7 jaar. Dat heeft de Gentse rechtbank beslist. In totaal zijn 33 mensen veroordeeld voor onder meer mensenhandel en bendevorming. De Chinese bende had jonge Chinese vrouwen naar Europa gebracht. Ze beloofden de vrouwen dat ze rijk gingen worden. Maar ze dwongen hen de prostitutie in. 4 leden zijn ook veroordeeld aan mensenhandel met de dood tot gevolg, want 1 slachtoffer werd gedood door een klant. En David Goffin neemt in oktober afscheid van het tennis. Hij speelt de laatste keer op de European Open in Brussel van 17 tot en met 25 oktober. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Goffin neemt er voor de 8e en laatste keer deel aan het toernooi. Het is extra bijzonder om een carrière af te sluiten voor eigen publiek, zegt Goffin. Hij hoopt nog 1 keer volop te genieten en afscheid te nemen van de fans. Nu nog droog met hier en daar wat zon, maar deze namiddag en vanavond neemt de bewolking toe en gaat het opnieuw regenen met lokaal onweer. Maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met buien en het wordt ook een pak frisser rond 23 graden. Het weekend blijft bewolkt met regelmatig ook een bui rond 23 graden.
6: De zomer van je leven.
7: Domi Krommen.

Ooit begonnen als een spontane jam-sessie in een studio in Los Angeles, uitgegroeid tot een wereldwijd fenomeen. Iedereen brult het mee over de hele wereld. De Jams, 1958 alweer, met Tequila. Zometeen Sniffende Tears bij Nostalgie Plus met Driver's Seat. Nu eerst Gérard Lenormand.

0: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh?
1: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
2: Oh,
1: Lidl, dat kan tellen.
3: Fris en proper het nieuwe schooljaar in?
4: Let's go!
3: Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar €319. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
6: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
7: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
6: Nee.
7: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
6: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
7: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
6: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
7: Immoscoop, man!
10: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

Als je je ogen sluit, voel je de zeebries gewoon. Van Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, een postume hit uit 1968. En nu gaan we naar een vernieuwer in de popmuziek uit de jaren 70. Zijn naam was Jonathan King. Chaka, oeka, oeka, oeka, chaka, oeka, oeka, oeka, chaka.

Een fantastisch eerbetoon aan al die grote blues- en soulhelden in de film The Blues Brothers, waar Dan Aykroyd en John Belushi hun typetjes Elwood en Joliet Jake Blues tot leven wekten. Het werd een gigantisch kassucces. En de soundtrack ook natuurlijk. The Blues Brothers met Everybody Needs Somebody to Love. En nu Neil Diamond. Dat wordt weer meezingen op de middag. Laat je gerust gaan met Sweet Caroline.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op delijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
2: Nog voor je kan denken...
3: Pas op voor die borduur!
2: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
4: Nee, schat, het is meun.
2: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
5: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
2: Zet je kinderen al op Heo-vakantiekamp.
6: En mijn broer zijn scheve tanden.
2: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
8: Lotto is op zoek naar een maag.
9: Een maag?
8: Met een baksteen erin.
9: Ah, zo.
8: Om je droomwoning te bouwen.
9: Ik zie graag een strakke fermette.
8: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
9: Hoe dan?
10: C'est si bon.
8: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
11: Code Yellow!
12: Nu, bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Echt, een heel jaar?
12: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
14: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Mammekes, Bompies zijn het augustus, hè?
16: Ja, ja, dat weten we.
15: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
17: Ja, ja, dat weten we.
15: En om ons huisje wat op te frissen.
16: Ja, ja, schilderen en zo.
15: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
17: Wat blieft,
15: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
17: Naar Gamma.
18: Hoe maak je het?
19: Samen met Gamma.
18: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Gamma, jouw verfexpert.
20: Your gold.

0: groep van Sally Carr, waar iedere man verliefd op was in 1972. Dat was The Middle of the Road. En Sacramento.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag de zomer van 1990 en de opkomst van de Game Boy. Nintendo's handheld gamesysteem beleefde een succeszomer op stranden en op de achterband richting Frankrijk zag je overal kinderen en volwassenen verslaafd Tetris en Super Mario Bros. Spelen. En Milli Vanilli viel die zomer door de mand. In juli 1990 sloeg tijdens een live optreden voor MTV in Connecticut de tape van Milli Vanilli over op het nummer Girl You Know It's True. En dat was het begin van het einde voor het duo. Een paar maanden later moesten ze hun Grammy Award inleveren, omdat bleek dat ze de nummers nooit zelf hadden ingezongen. En er was een opvallende hit die zomer van Shakin' Stevens. Hij scoorde opnieuw met I Might.

als je de jaren 80 en 90 hebt meegemaakt, dan zie je Al Bundy met zijn familie op de bank zitten. Op de tonen van die plaat van Frank Sinatra kon niet beter gekozen zijn voor de tv-serie Married with Children, Love and Marriage. Hier bij Nostalgie Plus. Met straks Paul Simon, Mother and Child Reunion. Nu eerst de Pointer Sisters.

0: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
1: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
0: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
1: In Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be. IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
6: Wat? 150 baht?
5: Schat, dat is 4 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
5: Ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
7: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
8: Ah, oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
2: Nu bij Torfs. Vanaf het tweede item uit de kindercollectie. 15% korting. En een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
11: Bij Jumbo is uw september 30 euro goedkoper. Met 30 euro aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is 30 euro om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of je haalt ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt. Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
12: Krevel.
13: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
12: Krevel. Leef beter.
14: Een zeer goede middag. Straks een duet van de band Rufus met Chaka Khan, Ain't Nobody. En zometeen een one-hit wonder uit 1979 om dit uur mee te beginnen. De man met de kortste artiestennaam ooit, M. En popmusic.
15: Your golden years, nostalgie plus.
14: En zo is het 2 uur, tijd voor het nieuws. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. De gevangenisbonden trekken opnieuw aan de alarmbel na een nieuw geweldsincident in de gevangenis van Haren. Een gedetineerde viel gisterochtend een bewaker aan tijdens het uitdelen van de koffie. 3 andere bewakers kwamen helpen, maar zij werden ook aangevallen. Ze moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. Het is al het zoveelste geweldsincident in de gevangenis van Haren. De vakbond benadrukt dat er meer personeel nodig is en dat de leefomstandigheden van de gevangenen beter moeten. Leerkrachten moeten meer tijd en ruimte krijgen om zich bij te scholen in het onderwijs. Dat vragen de 3 grote onderwijskoepels. Vanaf dit schooljaar zijn er minder pedagogische studiedagen en dus ook minder ruimte voor opleidingen. Nochtans is die bijscholing cruciaal, zeker nu er nieuwe minimumdoelen aankomen. De onderwijskoepels zitten erover samen met bevoegd minister Joël Demir. Die hoopt eind dit jaar een akkoord te bereiken. En David Goffin neemt in oktober afscheid van het tennis. Hij speelt een laatste keer op de European Open in Brussel van 17 tot en met 25 oktober. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Goffin neemt er voor de 8e en laatste keer deel aan het toernooi. Het is extra bijzonder om een carrière af te sluiten voor eigen publiek, zegt Goffin. Hij hoopt nog 1 keer volop te genieten en afscheid te nemen van de fans. Deze namiddag en vanavond neemt de bewolking toe en gaat het opnieuw regenen met lokaal een onweer. Maxima tot 30 graden. Morgen opnieuw wisselvallig met buien en het wordt ook een pak frisser rond 23 graden. Het weekend blijft bewolkt met regelmatig ook een bui rond 22 graden.
1: De zomer van je leven.
17: Domi Krommen.

Rufus en Chaka Khan, dansbare tonen op deze donderdagnamiddag bij Nostalgie Plus. Dat was Ain't Nobody. Nu gaan we terug naar de zomer van 1977 met Rob de Nijs, die het op een zeer melancholische manier kon zingen. Het verhaal van die 16-jarige jongen die op een warme zomeravond voor het eerst de liefde leert kennen in de armen van een rijpere vrouw. Zou misschien niet meer kunnen gemaakt worden tegenwoordig. Het werd zomer. Hier is Rob de Nijs.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen? Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
6: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
5: En dat is?
6: Rust in huis, ook in september.
7: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
8: Dag meneer Robert, vertel eens, is deze ketting nog iets waard?
9: Zeker, kijk maar eens mee op het scherm. Dit is 18 karat.
8: Echt? En dat ligt al 20 jaar in mijn schuif.
9: Och, maar die uitspraak hoor ik elke dag mevrouw.
8: En ik heb thuis nog goud liggen en zilver. Kan dat ook?
9: Ja hoor, zilver kopen wij in, of het nu bestekken zijn, juwelen of zilveren munten.
10: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
11: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
12: De zomer van je leven.

One Hit Wonder dat in 1980 in maar liefst 28 landen tegelijkertijd op nummer 1 stond. Lip Sync uit Amerika, Studio Project en Funky Town. Straks Ringo met Trop Belle pour rester seule hier in de zomer van je leven bij Nostalgie Plus. Nu eerst Foreigner en een

0: verhaal van de kleine man die de werkelijkheid even ontvlucht. Door een melodie die zo mooi gezongen is door Davy Jones van The Monkees. Dit was Daydream Believer uit de hoogdagen van die band die bij elkaar verzonnen werd. Straks gaan we naar 1986 met Prince and the Revolution en Kiss.
1: Vanaf volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
4: Welkom bij Nostalgie Plus.
3: En Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
5: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Am, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
2: Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
6: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi.

0: met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: Nieuwe software. Op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Acer 15.6 Windows laptop voor 333 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Nostalgie Plus.

0: was een beetje een parodie op de hoogtijdagen van Frank Lyman en Frankie Valli met die hoge falsetstemmetjes. Ze wilden daar een eigen versie van maken. Het was geniaal en het leverde hen een van hun eerste hits op, 10cc. Dat was Donna.
1: De zomer van je leven.
0: De zomer van 1990, dat is waar we ons vandaag bevinden bij Nostalgie Plus. De zomer van 1990, toen legde de Brit Tim Berners-Lee bij het CERN in Zwitserland de basis voor de HTML-code en de HTTP-protocol. Het netwerk ging later dat jaar live, waarmee het moderne internet, zoals we dat tegenwoordig nog altijd gebruiken, geboren werd. En er was een bioscoophit in de bioscopen. Op 13 juli ging de film Ghost in première met Patrick Swayze, Demi Moore en Whoopi Goldberg. Dat werd een gigantische kaskraker en dat zorgde wereldwijd voor een enorme piek in de pottenbakkerscursussen. En dit was een hit in de zomer van 1990 voor UB40.

The Buggles, Video Killed the Radio Star hier bij Nostalgie Plus. Veel plezier met Leen, straks na 3 uur. Hier is Tim Hardy nog met How Can We Hang On To A Dream. What can I

0: Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
2: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel just.
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een secondata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Ken dit? KBC? Beweegt met je mee. Vanavond nieuw op Play. Zeg eens
4: Ja, je hebt gezegd.
5: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
4: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
5: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
4: Oh, je hebt weer gezegd. Maar spelletje.
5: Maar dat telt toch niet?
4: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
3: Bon, zeg eens Van maandag tot donderdag nieuw op Play. Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ment bestaat 15 jaar.
7: Happy birthday!
6: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
8: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
9: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
8: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Zometeen beginnen we hier met goed poeier in ons. Enfin, je weet wel, met James Brown's Sex Machine. Your golden years, nostalgie plus. En daarmee is het precies 3 uur. Het nieuws krijgen we van vrouwtje Kalion. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. Blinden en slechtzienden krijgen verbeterde spraakbegeleiding bij geldautomaten. Batopin heeft ruim 2300 automaten op zo'n 1000 locaties uitgerust met de nieuwe technologie. Er was al spraakbegeleiding in enkele geldautomaten, maar nu is die op punt gezet. Blinden en slechtzienden kunnen er vlot mee werken en moeten niet langer beroep doen op anderen. Tegen 2027 moeten 2500 geldautomaten uitgerust zijn met de vernieuwde spraakbegeleiding. Je kan opnieuw wandelen in de Hoge Venen. Nu de zware natuurbrand daar onder controle is, zijn de meeste wandelroutes weer toegankelijk. Dat meldt het toeristisch agentschap. Ook de luchtkwaliteit is opnieuw goed, nu ook de innemende rook is weggetrokken. Bij de brand is meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Dat blijft uiteraard verboden terrein. Intussen onderzoekt het parket ook de oorzaak van de brand. Mogelijk is die ontstaan door maaiwerken met een landbouwmachine. En David Goffin neemt in oktober afscheid van het tennis. Hij speelt de laatste keer op de European Open in Brussel van 17 tot en met 25 oktober. Dat hebben de organisatoren bekendgemaakt. Goffin is 35 en kondigde eerder al aan dat hij zou stoppen met de tennis. Het is extra bijzonder om mijn carrière af te sluiten voor eigen publiek, zegt Goffin. Hij hoopt nog één keer volop te genieten en afscheid te nemen van de fans. Stilaan meer wolken, maar nog droog, met maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht krijgen we felle onweersbuien met veel wind en hagel. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. Het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden.
11: Dank je, vrouwtje. Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je meer dan een uur van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. Daar is een voertuig dat zijn lading heeft verloren. Op de E313 Lumme-Antwerpen een half uur verlies van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de R1 Antwerpen-Nederland een kwartier van Antwerpen-West tot Berchem. R1 Antwerpen-Nederland een kwartier ook van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. A12 Boom Antwerpen-10 van Aartselaar tot Wilrijk. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 10 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de Brusselse buitenring verlies je ook 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwelaan.
13: De zomer van je leven.
14: Leen de Marais.
15: Nostalgie plus. Hello, I'm ready to get up and do my thing.
16: Go ahead.
15: I want to get into it, man, you know.
16: Go ahead.
15: Like a sex machine, man.
16: Yeah.
15: Moving, doing it, you know.
16: Yeah.
15: Can I count it off?
16: Go ahead.
15: 1, 2, 3, 4.

0: zomer van je leven.
1: Get up, I feel like being a sex machine. Niet direct mijn gevoel. Op 64 is de drang om je een sex machine te voelen flink getemperd. En dat is niet erg. Wel, in het tegendeel, op 64 kan je eindelijk met serieuze zaken bezighouden. Als daar zijn, wat ga ik eten vanavond? Wat ga ik met mijn kleinzoon doen dit weekend? En wat is het volgende boek dat ik ga lezen? Ah, heerlijk saai. Staat ook op mijn verlanglijstje altijd goede muziek. Zoals ik voor de komende uren heb voorzien. Zeer goedemiddag. Zometeen bezinkt Lou Reed dat het een perfect day is vandaag. Na

Perfect Day van Lou Reed. 16 augustus is Madonna 68 jaar geworden. Ze heeft dat gevierd met een feest of een verblijf op het Griekse eiland Corfu, waarop de buren van Madonna daar toen de vraag kregen, en het is eigenlijk niet goed duidelijk van wie die vraag kwam, van de Queen of Pop herself of van de lokale overheid, om hun ramen gesloten te houden om de privacy van de popdiva te beschermen, waarop de oppositie in Corfu in een Franse colère schoot. Ja, ik kan dat enigszins wel begrijpen, maar ik begrijp niet waarom die beroemdheden niet allemaal een privé-eiland kopen om dan hun feesten allemaal op te organiseren en daarop te doen wat ze willen. Het is mij een raadsel. Maar het ding is, denk ik, dat die gasten wel af en toe graag onder de mensen komen om zich te laten zien als ze dat zelf willen. En anders willen ze dat iedereen hen gerust laat. Het zal zoiets zijn, denk ik. Of voilà, de vakanties van Madonna in een song gegoten met open ramen. Holiday.

0: Ondertussen begint de maan er al stilletjes aan door te komen. Vooral in mijn playlist. Toch straks met Under the Moon of Love van Showaduwadi.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
3: 35% op kipfilet. Yes! Kipmeappelmoes deze week.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel 750 euro op hoortoestellen. La Perre. Wij maken alle oren blij.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei. Dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be. Met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
9: Kies je voor.
10: Even een fun fact.
9: Of met de collega's voor.
10: De meest foute ethisch hit.
9: Gelijk heb je. Want voor elke mood
11: is iets anders goed.
9: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

Verliefde zie ze daar lopen. De schoolvakantie loopt op zijn eind. In Wallonië zitten ze al opnieuw in de schoolbanken, die kinderen in Vlaanderen volgende week. Maar dat wil blijkbaar niet zeggen dat het niet druk is op Brussels Airport, getuigt Ellen zometeen hiervan.

0: Petrie.
1: Vanaf Brussels Airport, Ellen Petrie. Ellen, wie staat er daar bij jou en waar gaat de reis naartoe?
2: Ja, ik sta hier bij Saskia en haar twee prachtige dochters. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: En jullie gaan op vakantie?
3: Ja, we gaan naar Spanje, naar Nerja. We gaan eerst naar Malaga vliegen en dan vandaar met de auto naar Nerja.
2: En jij bent?
4: Kate.
2: Kate en?
4: Angie.
2: En Angie, wauw. Mooie namen. Hoeveel zin heb je erin?
4: Heel veel zin.
2: Wat hoopt je dat er gaat gebeuren?
4: Ik hoop dat we veel lekker eten gaan hebben en dat het warm weer gaat zijn.
2: Ik ga even naar de zus.
4: Ja, ik ga straks terug mijn hondje Rasa terugzien. En ik heb haar 2 weken moeten missen.
2: Oké, dus het hondje is in Spanje?
4: Ja.
2: En jullie hebben daar dan een huis?
4: Een appartementje.
2: Dus even naar de mama. Een appartementje, dat is wel gemakkelijk.
3: Ja, van de schoonvader heeft daar een appartementje. En mijn man is al vertrokken, dus hij heeft al het appartement gekuist. En is daarna daar met de hondjes, dus dat gaat heel leuk zijn.
2: Dat is ongelooflijk, een topman.
3: Ja, inderdaad.
2: Wat heb je ervoor moeten doen, of is die gewoon zo?
3: Die is gewoon zo.
2: En is die echt speciaal vroeger vertrokken?
3: Ja, om het op te kuisen en met de hondjes tot daar te rijden. Dus hij heeft 3 dagen gereden. En wij mogen gewoon met de vlieger gaan en dan is het appartementje proper. En ja, straks wordt opgepikt in de luchthaven.
2: En dan begint jullie vakantie.
3: Ja, super hè. Ja.
2: En je komt daar heel veel, dus wat is het eerst wat je daar gaat doen?
3: We gaan iets gaan eten. Ja, op de hoek hè.
2: Wat staat er op de menu daar zoal op de hoek?
4: Ik zou graag daar een kaastaart eten.
2: Een kaastaart?
4: Ja, dat is daar super lekker.
2: Lekkerder dan bij ons?
4: Dat is zo'n gewoonte, de hoek, vind ik.
2: Een beetje de traditie. Ja. Is dat voor u ook, de kaastaart?
3: Nee, niet voor mij de kaastaart. Ik weet nog niet wat ik ga eten. Maar als Kate wou absoluut naar de hoek gaan. En speciaal voor de kaastaart.
2: Je hebt een appartement. Kookt jij dan zelf ook? Of gaan jullie elke avond?
3: We gaan elke dag gaan eten. Ja, daar kijk ik echt naar uit.
2: Ja, dat is voor u ook vakantie.
3: Oh ja, het is dat. Ja, inderdaad.
2: Maar met zo'n man die al alles voorbereidt.
3: Ja, we kunnen niet beter vallen, hè.
2: Voilà. Ja. Ga maar snel naar uw man.
3: Ja, oké, dank u. Ja, fijn. Nostalgie Plus.

treintje voor volgende week, die vanaf volgende week de Leen gaat vreemd, die opnieuw begint in Vrouwentongen. Zometeen de Summer of 69 van Bryan Adams. Eerst eens loeren naar die verkeersproblemen op de R1 Antwerpen-Gent. Verlies je een half uur van Antwerpen-Noord tot Deurne. Is al afgesloten op de E313 Randst-Antwerpen. 26 minuten van Randst tot Antwerpen-Oost. A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen. 20 van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Daar liggen voorwerpen op de weg. Op de R1 Antwerpen-Nederland. 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Gent. Een kwartier van Borgerhout tot de Legrellelaan. Een voertuig heeft daar zijn lading verloren op de R1 Antwerpen-Nederland. Ook een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. A12 Boom-Antwerpen, 10 minuten van Aardsluit tot Wilrijk. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, ook 10 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. En op de Brusselse binnenring 10 minuten van Groot-Bijgaarde-Dansaertlaan tot in

De liefde vloeit rijkelijk hier deze namiddag in de playlist bij Nostalgie Plus. En dan nu een klassieker uit 1964 van Dionne Warwick. Walk on by.

0: We maken ons klaar voor een mooi stel ogen, angel eyes. Roxy Music, zometeen hier.
1: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat zijn een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.

0: nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imoscoop, man!
2: Met de Superplus Deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Een receptje met vis?
2: Ah wel, onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje van 450 gram plus één gratis.
4: Oh, zalm in papillot, chique, pas cher.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
6: Kom dat nu niet doen.
5: Heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
6: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
7: En krijg ik roze blokjes?
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
8: Oh, het is weer zover.
9: Alex?
8: Terug naar die lange meetings.
9: Je staat op mute, Alex.
8: Terug naar die eindeloze lessen.
10: Aandacht, alsjeblieft.
8: Maar ook terug... naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
11: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
12: Natuurlijk, het is een Kandere bureau. Helemaal op maat van wat ik nodig heb.
11: En dat is?
12: Rust in huis. Ook in september.
13: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber. More space for your place.
14: Krevel.
13: Met de Back to School bundels van Krevel heb je altijd de beste deal op zak. Bestel op krevel.be en haal je aankoop binnen een uur op in je winkel.
14: Krevel. Leef beter.
15: De zomer van je leven. Nostalgie.

0: koortje moeten we ook nog even horen. Het koortje van Roxy Music en Angel Eyes.
1: De zomer van je leven.
0: Met het jaar 1990, vandaag een belangrijk jaar voor mij. Het is het jaar dat ik moeder werd. Wel helemaal op het einde van het jaar in december werd ik moeder van dat jaar. Maar 11 februari van 1990 werd Nelson Mandela, ook een belangrijk jaar voor hem, Nelson Mandela uit de gevangenis in Kaapstad vrijgelaten. 14 februari gaat in Brussel de Vlaamse langspeelfilm Coco Flanel in première met in de hoofdrol natuurlijk Urbanus, de betreurde Bea van der Maat, Willeke van Amerooy en Herbert Vlak. En op 1 juni gaat of wordt radiozender BRT1 omgedoopt tot Radio 1. En ook ik was daarbij. Ik werkte toen voor het programma voor de dag dat ik ook zou gaan presenteren. 1990 was ook het jaar dat onze Victor Laszlo dit mooie Spaanse liedje uitbracht.

De man kwam uit Maleisië, maar trok naar Parijs om daar zijn geluk te beproeven. En kijk, hij werd overhaald om het ook in het Frans te proberen. Shake and you know I love you to say je t'aime. En het klinkt nog niet slecht ook. Hier zijn The Doors.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze eerste klas Samsung Galaxy Book 4 15-inch laptop voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
6: Ik dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Jade Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
5: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
6: In Jade en de Belgen. Vanavond nieuw op Play.
7: Schooljaar begint.
8: Gelukkig zijn er de superhero-weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Voor de fans van een leuke Franse zomersong, Gilbert Montagnier gaat daar zometeen voor zorgen naast Supertramp. Your golden. Eerst het nieuws van 4 uur en dat krijgen we van Frauke Kallion. Goedemiddag.
10: Goedemiddag. Verschillende organisaties gaan noodhulp leveren aan Nepal. Onder meer Handicap International en Rode Kruis Vlaanderen gaan de slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal helpen. Er zijn intussen al 359 doden geteld en er zijn nog 1300 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Volgens Handicap International staat het noodrevalidatieteam klaar om ziekenhuizen in de regio te ondersteunen. En ook Rode Kruis Vlaanderen zal noodpakketten opsturen. Ook in China stijgt de bezorgdheid, want aan de grensovergang met Nepal is een massa van 2 miljoen kubieke meter water ingesloten geraakt. Puin en brokstukken van de overstroming hebben een dam gecreëerd. Experts vrezen dat die dam zal breken en opnieuw zware overstromingen zullen veroorzaken. Ze onderzoeken nu hoe ze die dreiging kunnen wegnemen. En aan de Vlasmarkt in Gent hebben archeologen een eeuwenoude begraafplaats ontdekt. Tijdens werken vonden ze 4 goed bewaarde skeletten van een vroeger kerkhof rond de Sint-Jacobskerk. De skeletten dateren uit de periode van de 11e tot de 18e eeuw. Er zouden minstens 240 mensen begraven kunnen liggen. De stad Gent heeft de werken stopgezet en kiest ervoor om de menselijke resten voorlopig niet op te graven. Stilaan meer wolken, maar nog droog met maxima tot 30 graden. Vanavond en vannacht krijgen we felle onweersbuien met veel wind en hagel. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. Het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden.
9: Op de R1 Antwerpen-Gent verlies je een half uur van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen, 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. E313 Randst-Antwerpen, 20 minuten van Randst tot Antwerpen-Oost. Brusselse Buitering, een kwartier van Wezenbeek-Oppum tot Diegem-Woluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E34 Zelzaten-Antwerpen, een kwartier van Melzee tot Sint-Anna-Linkeroever. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. 10 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West. En E40 Brussel-Luik. Daar verlies je 10 minuten van Sterrebeek tot Bertum.
4: De zomer van je leven.
11: Leen de Marais.

Wat zouden we zonder die saxofoon zijn, hè? In de Logical Song van Supertramp. Bij het Nieuwsblad lopen zo enkele jonge wolven rond en regelmatig komen die bij mij binnen om ons op to-date te houden van wat er zoal bij de jonge gasten speelt. Straks is dat Chloe en die wil het hebben van, over drie broertjes van onder de 10 die ondernemers zijn.

0: De zomer blijft hier maar duren bij Nostalgie plus Gilbert Montagnier's On va s'aimer.
1: Jonge wolven.
0: Ze komen afgezakt. Nee, is ze afgezakt? Misschien wel gestegen vanuit het nieuwsblad. Dag Chloe, een zeer goede middag.
2: Hey, dag Leent. Het was inderdaad de trappen naar omhoog.
0: De trappen naar omhoog, dat is het, ja. Ik heb twee jonge wolven, Nick en Chloe, en die komen al eens binnen hier bij Nostalgie Plus om het te hebben over wat er zoal bij de jonge gasten leeft, dat we zo'n beetje mee zijn, hè, ouders en grootouders. En ik weet al dat je het wil hebben over drie broertjes. Ik denk dat ze onder de 10 zijn.
2: Klopt.
0: Die eigenlijk ondernemers zijn, hè?
2: Ja, zo kan je het zeker zeggen. En ze noemen zichzelf de Vlasbroertjes.
0: De Vlasbroertjes, ja.
2: Dus eigenlijk zijn het drie jonge gastjes, een tweeling, Achiel en Leon en hun broertje Jules. En die hebben een Instagram-pagina aangemaakt waarin ze ons eigenlijk willen leren wat de vlasteelt inhoudt. En dat is nu niet het meest sexy onderwerp.
0: Dus ze komen uit de Vlasstreek, van
2: inderdaad, inderdaad. Ze komen uit het West-Vlaamse Dentergem.
0: Ja.
2: En hun ouders, die hadden al een vlasbedrijf. Die zijn dan samengekomen en dan drie kinderen. En ja, die kinderen, raad eens wat die later willen worden.
0: Vlasboer.
2: Inderdaad. En ze zeiden zo heel kordaat tegen mij van, jullie weten niets meer over de vlasteelt en wij willen daar verandering in brengen. En die vertellen ongelooflijk geboeid over dat vak. Die gebruiken vakjargon dat wij, allez, waarvan ik het hoorde donderen in Keulen. Ja. Dus we hebben het dan over bepaalde type machines en hoe dat je dan echt van zaadje tot draadje vlas maakt. En uiteindelijk verwerken hun ouders dat dan ook in de fabriek. En dan gaat dat naar China en worden daar linnen kleding van gemaakt.
0: Ja,
2: en
0: dat dus, het komt dus in de kledingindustrie
2: inderdaad,
0: terecht.
2: Inderdaad. Ja. Maar vlas was echt zoiets van vroeger. Hè? Dus dat is dan een tijdje op de achtergrond verdwenen. Dat was gewoon, ja, daar was geen vraag meer naar eigenlijk. Nee. Maar zij vinden dat super jammer, ook op school, dat niemand van hun vriendjes weet wat hun ouders nu eigenlijk doen. En dus ja, leren ze nu op Instagram aan de hand van ludieke filmpjes wat ze allemaal op dat veld doen. En ze zijn volgens de mama ook echt niet weg te slagen van het vlasveld. Dus.
0: Maar hoe leuk is dat,
2: ja,
0: zeg?
2: Superleuk.
0: Ja, ja, tof dat die drie zo geïnteresseerd zijn in vlas.
2: Mm-hmm.
0: En stel dat ze daar nog niet in terechtkomen, ondernemers zijn het in elk geval.
2: Absoluut, want ze hebben gewoon al duizenden volgers en likes. En dat komt denk ik wel doordat ze zo vol enthousiasme vertellen over de stijl, maar ze zijn ook gewoon nog zo schattig. Dus dat zal ook wel helpen.
0: Ja, zeker. Allemaal te lezen in het nieuwsblad en op de app.
2: Inderdaad. En als ik het toch ook even van het moment gebruik mag maken, de jongetjes vinden het heel tof als ze nog een extra volger erbij krijgen. Dus ik moest reclame maken om hen misschien toch te gaan volgen.
0: En hoe heten ze op Instagram?
2: De Vlasbroertjes. Dus
0: de Vlasbroertjes.
2: Inderdaad.
0: Ja. Allemaal na te lezen op, in de app van het nieuwsblad, in de Gazette ook. De Vlasbroertjes. Like ze. Ik ga dat meteen doen. Tot
2: Super.
0: Volgende week, Chloe.

Ondertussen gaan kijken naar die Vlasbroertjes op Instagram. Ik heb ze geliked. Ze hebben al meer dan 7000 volgers. Ja, doe dat ook. Ze zijn zo top, zo gedreven, zo enthousiast over die vlasteelt. De Vlasbroertjes, dus like ze ook. Ik vind dat we dat moeten steunen. Zo jonge gasten die zo enthousiast zijn over iets en die dat bedrijf van hun ouders nu al willen overnemen met drie broers. Ja, dat is een super tof verhaal.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Mannekes, die zijn het augustus, hè?
3: Ja, ja, dat weten we.
2: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
4: Ja, ja, dat weten we.
2: En om ons huisje wat op te frissen.
3: Ja, ja, schilderen en zo.
2: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
4: Wat blief,
5: dat wisten we niet.
2: Dat weet het nu.
5: Naar Gamma.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma.
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
8: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
9: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
10: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
9: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

En is Wild Romance met Saturday Night. Dat is er één voor vrijdag, niet Saturday, maar vrijdag 25 september. De Big Five Rock. Domi gaat die presenteren. Vanaf 10 uur 's morgens begint hij eraan. En als je Herman Brood en zijn Wild Romance erin wil, dan moet je er in stemmen natuurlijk. Het ligt helemaal aan jou wie daar het goed zal doen in die lijst van 100 beste rocknummers. Je gaat naar onze site, dat is nostalgie.plus, en duid daar jouw favorieten aan om een leuke lijst samen te stellen.

Ina Turner in uitstekende doen op het podium, toch samen met haar toenmalige man Ike en Proud Mary. Op de A12 Bergen op Zoom, Antwerpen, verlies je meer dan een half uur van Antwerpen Haven tot Antwerpen Noord. Op de R1 Antwerpen Gent een half uur van Antwerpen Noord tot de Legrellenlaan. Op de R1 Antwerpen Nederland 25 minuten van Antwerpen West tot Borgerhout. E17 Sint-Niklaas Antwerpen 20 van Haasdonk tot Antwerpen West. De Brusselse buitenring 20 minuten van Wezenbeek Oppum tot Diegem-Woluwelaan. R1 Antwerpen Nederland 17 minuten van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen West. E34 Zelzaten Antwerpen een kwartier, van Melselen tot Sint-Anna Linkeroever. E313 Lumme-Antwerpen, 10 minuten van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. E40 Brussel-Luik, 10 minuten van Sterrebeek tot Bertum. N16 Willebroek-Mechelen, 10 van de Mechelse Steenweg tot Mechelen-Noord. Brusselse buitenring, daar verlies je ook 10 minuten van Grimbergen tot Jette. En op de Brusselse binnenring 10 minuten van Expo tot Machelen-Woluwe.

0: noemen ze nog eens alles uit de kast halen. Niet alleen van instrumenten, maar ook van stembereik. Barry Ryan's Eloise natuurlijk. En zometeen de mens die een patent heeft op schone liedjes. Billy Joel.
1: Vanaf volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
2: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
3: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
1: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
0: Welkom bij Nostalgie Plus.
3: En Vrouwentongen.
1: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
2: Ook Domi, Sepp, Am, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
1: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
2: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
1: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
7: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Go Yellow!
9: Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
7: Wat? 3?
9: Yep, info op telenet.be.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis

0: Ik dat, ja zeker. Enfin, in elk geval, dat trok op niks. Dit was de enige originele Uptown Girl van Billy Joel.
1: De zomer van je leven.
0: 1990, dat is de dag of het jaar dat ons interesseert vandaag. Op 27 augustus 1990 overlijdt de legendarische tekenaar van Suske en Wiske, Willy van der Steen. Hij was 77 jaar, maar sinds die tijd zijn er een paar tekenaars geweest. En sinds 2023 is dat Wout Schoonis, die samenwerkt met een heel team om de verhalen van Suske en Wiske nog altijd helemaal juist te krijgen. En in 1990 rijden ook de laatste exemplaren van de geit, of het lelijk eendje, of de 2PK. In elk geval, dat wagentje van Citroën, lopen die van de band. Er rijden er ondertussen nog heel wat rond. Dat zijn oldtimers, die als een gouden kiksje verzorgd worden door hun eigenaars. Maar Citroën heeft aangekondigd dat er een 2PK, een comeback van de 2PK komt. Een 100% elektrische stadsauto. Zeer betaalbaar, hebben ze beloofd. Een beetje anders natuurlijk van vorm, maar hij zal toch vergelijkbaar zijn met die 2PK. Onder de 15.000 zou hij moeten op de markt komen en dat zou voor de autoshow in Parijs zijn in oktober 2026, dus dat is niet zo ver mee. We zitten in 1990 als dit mooie, alweer Spaanse liedje uitkomt van

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op delijze.be en krijg van 27 tot en met 30 augustus 5 euro korting bij aankoop van 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
3: Het zijn Re5 Days bij E5, samen met Ox van België. Doneer je kleren en maak iemand anders heel gelukkig. Per ingeleverde tas krijg je een aankoopcheck van €12,50. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Ment bestaat 15 jaar.
5: Happy birthday!
4: En even lang al is Herbert er, op zondagmorgen.

0: later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
1: Ik wil gewoon zeker zijn dat het taxeren van mijn juwelen eerlijk verloopt.
2: Terecht, mevrouw. Daarom gebeurt de taxatie in uw bijzijn. We wegen op een geëikte weegschaal en het goudgehalte verschijnt op het scherm.
1: Oké. En het geld? Wordt dat gestort?
2: Ja, het bedrag staat binnen de 24 uur op uw rekening en u krijgt van mij een bewijs mee. Zo doen we dat al 45 jaar, mevrouw.
1: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
3: Herbeginnen waar we begonnen zijn, dat stelt Maxine Nightingale zometeen voor na het nieuws van 5 uur. Your golden years. Nostalgie plus. En dat krijgen we van Fraukje Kallion. Een zeer goede middag.
4: Goedenamiddag. Verschillende organisaties gaan noodhulp leveren aan Nepal. Onder meer Handicap International en Rode Kruis Vlaanderen gaan de slachtoffers van de zware overstromingen in Nepal helpen. Er zijn intussen al 359 doden geteld en er zijn nog 1300 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Volgens Handicap International staat het noodrevalidatieteam klaar om ziekenhuizen in de regio te ondersteunen. En ook Rode Kruis Vlaanderen zal noodpakketten opsturen. Als je de noodhulpcampagne wil steunen, kan je de informatie vinden op de website van Rode Kruis. Ook in China stijgt de bezorgdheid. Aan de grensovergang met Nepal is een massa van 2 miljoen kubieke meter water ingesloten geraakt. Puin en brokstukken van de overstroming hebben een dam gecreëerd. Experten vrezen dat die dam zal breken en opnieuw zware overstromingen zullen veroorzaken. Ze onderzoeken nu hoe ze die dreiging kunnen wegnemen. Prins Gabriel is afgestudeerd aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Hij kreeg zijn masterdiploma Sociale en Militaire Wetenschappen van zijn papa, koning Philippe. Ook koning Mathilde en kroonprinses Elisabeth waren aanwezig op die ceremonie. Prins Gabriel wil paracommando worden en gaat nu een opleiding volgen. Hij stapt zo in de voetsporen van koning Philippe, die haalde ook zijn paracommando brevetten. En onze volleybalvrouwen, de Yellow Tigers, hebben gestunt op het EK. Ze klopten nummer 9 van de wereld, Nederland, in een spannende vijfzetter. De allerbeslissende set eindigde op 13-15. De Yellow Tigers pakken nu 5 op 5 en zijn groepswinnaar. Dat is een ideale positie voor de 8e finale volgende week. Vanavond en vannacht krijgen we felle regen- en onweersbuien met veel wind en hagel. Minima tussen 15 en 20 graden. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. Het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden.
3: Ja, fantastisch nieuws van die Yellow Tigers. Goed zo. Eens kijken hoe het zit met het verkeer op de weg op de A12 Bergen-op-Zoom. Antwerpen verlies je meer dan een half uur van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland. Een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. Brusselse buitering. Ook bijna een half uur van Wezenbeek-Ophem tot Diegem-Boluwelaan. R1 Antwerpen-Gent. 23 minuten van Antwerpen-Noord tot de Legrellenlaan op de E17. Sint-Niklaas-Antwerpen. 20 minuten van Haasdonk tot Antwerpen. West, E34 Zelzate, Antwerpen een kwartier. Van Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever, Brusselse binnenring. Een kwartier van Expo tot Machelen-Woluwelaan. R4 Gent, Mariakerke-Oostakker. Een kwartier van Zelzate-Noord tot Gent-Zeehaven. Brusselse buitenring, 10 minuten van Grimbergen tot Jette. R1 Antwerpen-Nederland, 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. A12 Boom-Antwerpen, 10 van Aartselaar tot Wilrijk. E40 Brussel-Luik, daar verlies je ook 10 minuten van Sterrebeek tot Bertum. En op de N16 Willebroek Sint-Niklaas, ook 10 minuten van Tempse Steenweg tot Sint-Niklaas Centrum.
0: De zomer van je leven.
1: Leen de Marais.

On the corner, CCR. Toen Marvin Gaye, What's Going On, aan Motown-baas Berry Gorry liet horen, vond hij het, quote, de slechtste song die hij ooit gehoord had. Kwestie van niet te overdrijven. Marvin Gaye ging vervolgens in opnamestaking. Als hij niet mocht opnemen, zou hij niks meer opnemen. En vervolgens werd de song toch als single uitgebracht, maar zonder enige promotie. En toch was hij binnen de paar dagen uitverkocht. Kwestie van zich schromelijk te vergissen. Marvin zal eens goed gegniffeld hebben, vermoed ik. Nostalgie.

En dan heeft hij er maar een lekker chaotisch nummer van gemaakt. Marvin Gaye, What's Going On. En dit hier is er een voor de eerste Big Five al de mondiaal met Michel. Volgende week vrijdag al, hè. Om 10 uur gaat hij eraan beginnen. Mattia Bazaar zal daar niet in misstaan. Wat zeg ik? Ik denk dat die hoog zal eindigen. Als jij die hoog stemt natuurlijk.

0: En als er iemand de weg naar Amarillo zoekt, wel blijf luisteren en loop straks mee met Tony Christie, want die moet daar precies ook zijn.
1: Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Maar?
1: Nee, geen maar.
2: Alsjeblieft.
1: Wat blieft?
3: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
8: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
9: Immoscoop, man!
8: Een zeer serieuze partij.
7: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
9: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
8: Ja, dat is een cape.
7: Ah, een cape?
9: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
3: Krevel.
11: Ga terug naar school met de beste deal op zak. Profiteer nu van de Back to School bundels bij Krevel. Er is er altijd één die perfect bij je past.
3: Krevel. Leef beter. Lotto is op zoek naar een maag.
12: Een maag?
3: Met een baksteen erin.
12: Ah, zo.
3: Om je droomwoning te bouwen.
12: Ik zie graag een strakke fermette.
3: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
12: Hoe dat?
13: C'est si bon.
3: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan. Misschien is dit wel het moment om de eerste stap te zetten naar een eigen zaak. Om bij te leren van vakexperts. Of om eindelijk te kiezen voor wat je echt graag doet. Kom naar het infomoment van Sintra op donderdag 3 september en ontdek al onze praktijkopleidingen. Meer info op sintra.be. Sintra, voor wie het wil maken.
14: Vanavond nieuw op Play. Zeg eens ui. Met...
15: Ja, je hebt ui gezegd.
14: Ja, dat is de naam van uw programma, hè, James.
15: Ja, het is maar om te oefenen, hè. Vertel verder.
14: Dus vanavond op Play. Een heel plezant spelletje.
15: Oh, ik heb weer ui gezegd. Maar... Spelletje.
14: Maar dat telt toch niet?
15: Nee, je hebt gelijk. Doe verder.
14: Bon, zeg eens ui. Van maandag tot donderdag nieuw op Play.
16: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat deze week gewoon op bed een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
17: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
18: Natuurlijk, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
17: En dat is?
18: Rust in huis, ook in september.
19: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.

Ondertussen zijn we in Amarillo aangekomen en kunnen we ons op een terras zetten. Wilding van de Trucks werd geschreven door ene Jamie West, Wesley Voigt. Wie zeg je? Wel, de broer van John Voigt. Wie is dat? Wel, die acteur. Ja, wel, de broer van John Voigt. Dat is de nonkel van Angelina Jolie. En die schreef dit hier.

Met Tom Cruise die mee op onze schouder zat mee te neurien met deze Take My Breath Away van Berlin. Op de Brusselse binnenring verlies je een half uur van Expo tot Diegem-Boluwelaan. A12 Bergen op Zoom, Antwerpen. Een half uur van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitenring. Een half uur van Wezenbeek op hem tot Diegem-Boluwelaan. R1 Antwerpen-Nederland. Een half uur van Antwerpen-West tot Borgerhout. R1 Antwerpen-Gent. Bijna een half uur van Antwerpen-Noord tot de Legrellelaan. Op de R1 Antwerpen-Nederland. Een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Een kwartier van Borlum tot Breendonk, E17, Sint-Niklaas, Antwerpen. 10 minuten van Haasdonk tot Antwerpen-West op de A12 Boom-Brussel. 10 minuten van Strombeek-Bever tot Grote Linde en Laken. Op de N16 Willebroek-Mechelen. 11 minuten van Heffen tot Mechelen-Noord. E40 Luik-Brussel. 10 minuten van Sterrebeek tot Kraaienem. En op de Brusselse buitenring verlies je 10 minuten van Grimbergen tot

Als Two Man Sound in de buurt is, dan is het feest ook met deze Charlie Brown. En dat blijft ook zo als ABBA in de buurt is. Met een ABBA die niet zoals andere ABBA's, die allemaal in Zweden geschreven en opgenomen werden. Nee, was niet het geval. Voor Voulez-vous, Benny en Björn dachten, weet je wat, we gaan eens iets anders doen. We trekken naar de Bahama's voor inspiratie. En daarna gaan we door naar Miami, naar de studio's, waar de Bee Gees ook in werken. En zo gebeurde. En voilà, daaruit is deze Voulez-vous gekomen.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: De zomer van je leven.
1: Nog één keer onze aandacht op het jaar 1990. In dat jaar vindt in de ruïnes van de Thermen van Caracalla, dat is in Italië, zeg, we nu niet gaan opzoeken, een bijzonder concert plaats. Namelijk Luciano Pavarotti, Placido Domingo en José Carreras komen samen, drie grote tenoren, geven daar een concert. Inderdaad, onder de titel The Three Tenors, de drie tenoren. Ja, dat hebben ze nog een paar keren gedaan, dat was legendarisch. En het jaar 1990 wint Greg LeMond, de Amerikaanse wielrenner, op 22 juli voor de derde keer de Ronde van Frankrijk, meteen ook de laatste keer. Het jaar daarop, in 1991, nam Michael Indurain, zo is het, de Spanjaard van hem over. En het jaar 1990 was ook het jaar dat Phil Collins op de weg naar de hemel

dat was weer een goede dikke hit voor Phil Collins in 1990. Dus Something Happened on the Way to a Heaven. Zometeen het nieuws hier van 6 uur op Nostalgie Plus. En daarvoor nog de Hollies en deze jongen, die zeer enthousiast is. Jim Croce en wij ook natuurlijk. En voor jou, smakelijk eten.

0: medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg op 26 en 27 september 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
3: Ben jij een ochtendmens?
4: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
3: een vette schijf.
4: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
3: Even een fun fact.
4: Of met de collega's voor.
3: De meest foute ethisch hit.
4: Gelijk heb je. Want voor elke mood
1: is iets anders goed.
4: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
6: Oh, dat is goed.
5: De temperatuur van het douchewater was perfect.
6: Oh, dat is goed.
5: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
6: Dat was goed.
5: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
7: Oei, dat is niet goed.
8: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.

Goeie avond. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet is een grote natuurlijke dam ontstaan. Het water van een rivier kan daardoor moeilijk doorstromen en stapelt op. Experten vrezen dat die dam de komende dagen zal breken en opnieuw zware overstromingen zullen veroorzaken. Bij de overstroming gisteren zijn al bijna 360 doden geteld. Er zijn nog 1300 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Rode Kruis Vlaanderen en Artsen zonder Grenzen sturen intussen al noodhulp. Er komt geen doorstart voor de kamporganisator Freetime. Er waren nogthans 16 kandidaat-overnemers, maar het kwam niet tot een akkoord. Freetime ging begin deze maand failliet. Geen enkel kamp kon nog doorgaan. Intussen wachten honderden ouders nog op een terugbetaling. Het gaat om 75 tot 220 euro per inschrijving. Hoeveel ouders het geld kunnen recupereren is nog onzeker. Onze volleybalvrouwen, de Yellow Tigers, hebben gestunt op het EK. Ze klopten nummer 9 van de wereld, Nederland, in een spannende vijfzetter. De allerbeslissende set eindigde op 13-15. De Yellow Tigers pakken nu 5-5 en zijn groepswinnaar. Dat is een ideale positie voor de 8e finale volgende week, want ze nemen het dan op tegen Duitsland of Slovenië. En in de ronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogačar de 6e rit gewonnen. Het is al zijn 3e zege in deze Vuelta. Pogačar leek lange tijd weer op weg naar een fenomenale solo, maar de Spanjaard Mas kon hem nog inhalen. Pogačar ontsnapte ook nog aan een val in de afdaling, maar uiteindelijk klopte hij Mas in de sprint. Hij blijft zo in de rode leiderstrui. Onze landgenoot De Bruyne werd nog knap 3e, maar hij grijpt wel net naast de witte trui. Vanavond en vannacht krijgen we felle regen- en onweersbuien met veel wind en hagel. Minima tussen 15 en 20 graden. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. Het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden.

0: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
0: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt. Het beste uit de 60s,
2: 70s
0: en 80s.

0: volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadine Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.
5: Ga voor onze kiplekkere promo. Nu bij Colruyt. 35% korting op verse kipfilet.
6: 35% op kipfilet. Yes! Kip met appelmoes deze week.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Mannekes! Bombeet! Die zijn toch augustus, hè?
8: Ja, ja, dat weten we.
7: Ik bedoel, tijd voor een nieuwe start, hè?
9: Ja, ja, dat weten we.
7: En om ons huisje wat op te frissen.
8: Ja, ja, schilderen en zo.
7: En dat we 25% korting krijgen op alle verf.
9: Wat blieft,
7: dat wisten we niet. Dat weet het nu.
9: Naar Gamma!

0: echt. Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
1: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
1: Schat ik, dat is €4.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
1: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
1: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
2: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
1: Nee.
2: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
1: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
2: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
1: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
3: ja. Droomhuis staat zoeken op Immoscoop.
4: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
2: Immoscoop, man!
4: IKEA-tip van de week.
5: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
4: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
0: Oh, het is weer zover.
7: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
7: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
8: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
9: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
10: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
9: Hoe praat jij nu?
10: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
9: En vinden vrouwen dat niet lastig?
10: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
11: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
12: Aanschuiven is het ook op de buitenring tussen Groot Bijgaarde en Ternat. Ternat!
13: Ja, je dacht dat het verkeersinformatie was, hè? Maar het is gewoon Ja de Mintjes. En ze heeft het vanavond over...
12: Ergernis en verkeer, dat gaat gewoon heel goed samen.
13: In Ja de en de Belgen. Vanavond niet op Play.
14: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
15: Ah ja?
14: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2+2 gratis in pick en mix.
15: Hé, maar die lust die kooks, hè?
14: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Nu bij Torfs, vanaf het tweede item uit de kindercollectie, 15% korting en een gratis beertje. Sterk in je schoenen. Torfs!
16: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

Goedenavond. De gevangenisbonden hebben een stakingsaanzegging ingediend voor alle gevangenissen in ons land. Ook in de detentiehuizen wil het personeel staken, dat meldt de Socialistische Vakbond. De staking zou volgende week zondag starten en zal langer duren dan één dag. De bonden benadrukken dat er dringend oplossingen moeten komen voor het personeelstekort en de overbevolking. Het is een gevaarlijke situatie. Gisterochtend viel een gedetineerde nog een bewaker aan in de gevangenis van Haren. De brand in de Hoge Venen is opnieuw opgeleid. Volgens de burgemeester van Balen in de provincie Luik gaat het om een grotere opflakkering dan de afgelopen dagen. Maar we moeten ons geen zorgen maken, het vuur zou onder controle zijn. Bij de zware bosbrand is meer dan 3000 hectare natuur verwoest. In Nepal zijn 3 Belgen nog altijd onvindbaar na de verwoestende overstromingen. Dat bevestigt Buitenlandse Zaken. De 33 landgenoten die zich via Travelers Online registreerden zijn wel veilig. De Belgische ambassade staat in nauw contact met de lokale hulporganisaties. Ook in het Chinese grensgebied zijn er voorlopig geen Belgische slachtoffers of vermisten. Bij de overstroming gisteren zijn al bijna 360 doden geteld. En er zijn nog 1300 mensen vermist, onder wie dus 3 Belgen. En in de Ronde van Spanje heeft de Sloveen Tadej Pogačar de 6e rit gewonnen. Het is al zijn 3e zege in deze Vuelta. Pogačar klopte de Spanjaard Mas in de sprint. Hij blijft zo in de rode leiderstrui. Onze landgenoot De Bruyne werd nog knap 3e, maar hij grijpt net naast de witte trui. Vanavond en vannacht krijgen we felle regen- en onweersbuien met veel wind en hagel. Minima tussen 15 en 20 graden. Morgen regenachtig met lokaal een onweer tot 24 graden. Het weekend blijft wisselvallig met veel wolken en regen rond 23 graden.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. 37% korting op bananen van Boni.
1: 37% op bananen? Super, die gaan al mee in de boekentas.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
4: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
3: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Ah, de zussen. Zal ik beginnen met het uurwerk uit te breken? Hier is dat gratis.
7: Dank u, meneer Robert. Onze notaris zei dat we met de juwelen van mama bij u moesten zijn.
8: Ja, want het meeste is al in de familie verdeeld. En dit draagt niemand. Dus willen we verkopen.
6: Dat begrijp ik. Kijk maar eens mee op het scherm. Voor het goudgehalte en het gewicht.
7: Oh, maar dat is correct.
9: Vragen over goud en zilver? Bel 03-226-93-93. Of maak een afspraak via robertdenexpert.be.
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze zomer maakt de bestemming niet uit, want rijplezier vind je overal. Het extra dikke zomernummer van Autogids neemt je als liefhebber mee op een meeslepende reis. Langs tests, nieuws, tips en sensaties. Stap in en geniet van de rit. Autogids, de nummer 1 in autocontent in België.
3: Ment bestaat 15 jaar.
4: Happy birthday!
3: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.

0: Ben jij een ochtendmens?
1: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
0: een vette schijf.
1: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood
2: is iets anders goed.
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
3: Vandaag kon niet beter beginnen. 1 minuut voor je wekker afging, was je al wakker.
4: Oh, dat is goed.
3: De temperatuur van het douchewater was perfect.
4: Oh, dat is goed.
3: En je had eindelijk eens tijd om te ontbijten.
4: Dat was goed.
3: Dus vol energie neem je de auto naar het werk om te vragen, nee te eisen, voor een fameuze loonsverhoging.
5: Oei, dat is niet goed.
6: Dringend een nieuwe auto nodig? Vind snel jouw droomauto op autoscout24.be met meer dan 100.000 direct beschikbare auto's.
7: Het beste uit de 60s,
8: 70s
7: en 80s.

0: violon et emporte au loin le parfum des roses.
1: Quand

0: Vanaf volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus
2: en Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Anne, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.

0: is great. This is great. Balls of fire.
1: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: volgende week zijn al je favoriete stemmen terug bij Nostalgie Plus.
1: Johan Henneman in de ochtend tot 10 uur.
2: Fijn dat je luistert. Dit is de Good Morning Show.
0: Nadien Leen de Marais in Vrouwentongen tot 12 uur.
3: Welkom bij Nostalgie Plus.
2: En Vrouwentongen.
0: Michel Follet over de middag met een eigenzinnig 100% Follet.
4: Ik had je nogal wat rariteiten beloofd vandaag.
1: Ook Domi, Sepp, Am, Bert, Serge en Tony staan opnieuw paraat.
0: En we starten september extra feestelijk met de Big Five.
1: 5 vrijdagen, 5 genres en dus 5 toplijsten.
0: Ga nu naar nostalgie.plus en stem op jouw favorieten.